0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbrander in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de bergen in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de bergen in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Surviving. Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbrander in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de bergen in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
13: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
14: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
15: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
16: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
17: Parkeren zonder stress, dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
18: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIM op reis.nl.
19: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
20: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker lang.

Motor. Power, Force, Motion, Drive. Power, Force.

voor de wekker wakker worden met de verboden show. Verboden show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Hij noemde geen nieuw aantal. Vrijdag kondigde de VS aan dat er de komende 6 tot 12 maanden ongeveer 5000 militairen naar de VS zullen teruggaan vanuit Duitsland. Trump is wel gebonden aan een wet die het congres vorig jaar heeft aangenomen, waarmee al te drastische besluiten die de troepenmacht in Europa kunnen treffen, worden tegengehouden. Gisteravond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van het land. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. De KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Afgelopen week zijn 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de bergen in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moesten gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
13: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
14: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
16: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
17: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
18: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
19: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
20: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker.

0: Henk Westbroek en Nance hoorde je met de laatste en de eerste. En de voor R. Kelly, Ben & Woman's Fed Up. Ja, goedemorgen. Het is zondag, hè? Het is vandaag de rustdag, hè? Ja, het is vandaag een bijzondere dag. Op deze dag, ergens in de tweede helft van de vierde eeuw, zouden gelovigen het kruis hebben gevonden waar Jezus aan gehangen heeft. Bij deze dag gaat de volgende weerspreuk. Ja, dat is een beetje een vreemde, maar ja, hij staat echt op de tegeltjes. Jezus op het heilige hout heeft het soms nog wel eens koud. Het weer kan dus wel eens tegenvallen op 3 mei. Nou, dat valt inderdaad vandaag een beetje tegen. Want als ik de weersvoorspellingen kijk, in de lage landen, echt, ja, echt droog blijft het niet. Nou ja, en gisteren al helemaal niet. Want jongens, wat een overlast aan water, hè. Gisteravond begon het hier ook rond het Van Vliethuis fix te regenen. En niet alleen in Nederland, maar ook in België, hè, zijn veel overlasten gemeld. Ja, onder andere in de provincie Antwerpen. Ja, brandweerzone Antwerpen kreeg vooral oproepen over wateroverlast. In Brecht bijvoorbeeld was het zo heftig dat er zelfs daken het begeven hebben. En ook een schuur door de fikse wind die er stond. In Mechelen en Putten moest de brandweer zelfs uitrukken voor blikseminslagen. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen. Want dan zouden er ook nog een keer bij moeten komen, jongens. Ja, en in de hulpverleningszone Taxandria en de brandweerzone Kempen in België lijkt het onweer zo goed als geen schade te hebben aangebracht. Het was heel vreemd, hoor. Er waren fikse flitsen die je hoorde en harde knallen en heel veel water. Dus dat was op zich wel goed natuurlijk, want we hebben al een tekort aan water, hè, op sommige plekken. Dus dat heeft het misschien een klein beetje opgelost. Ik denk het niet, maar goed. Het zal meer goed doen als kwaad, denk ik. Die zware watervallen. Maar goed, vandaag wordt het wederom nat, hè. Nat. Temperaturen van 16 tot 20 graden in het westen en 20 tot 23 graden in het noordoosten. Vanavond dan trekt de meeste neerslag weg, want we hebben overdag buiige regen. Hè, daar komt hij weer aan. Bekende tekst. En vanavond dan trekt hij weg en komen er ook opklaringen voor. En er is ook lage bewolking, hè, de nacht naar maandag. Dus dan hebben we ook weer regen. Dus ja, vandaag is het wel een leuke, lekkere temperatuurtjes. Alleen, ja, er komt wel wat regen voorbij kijken, hè.
1: Erik van Vliet.
0: Goedemorgen, welkom.

Twee van die lekkere jaren 80 liedjes achter elkaar in de Voice-over 3 mix. Hè? Ja, goedemorgen, het is zondag. We zijn vandaag 3 mei, nog 2 dagen. En dan zitten we alweer op 5 mei. Dan is het de bevrijdingsdag. En 4 mei dan herdenken we. En dat is morgen, ja. Dus je denkt er niet meer na, maar we zitten alweer inderdaad in mei, jongens. Ja. Goed, even een bericht uit Frankrijk. Een kleine brouwerij daar moet stoppen met de verkoop van een populair speciaal biertje onder de naam John Lennon. Ja, Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, die vond de grap niet zo leuk. En die heeft bezwaar gemaakt. Het speciaal bier wordt gebrouwen door een brouwerij in Bretagne. Ja, de brouwer die geeft zijn bieren vaker namen die naar bekende personen verwijzen. Zoals Mirelle Mathieu, geïnspireerd op zangeres Mirelle Mathieu. En Jean Gaul Portier, ja, afgeleid van Jean-Paul Gaultier. Ja, het is, wat dat betreft maakt hij allemaal van die speciale woordgrapjes met zijn biertjes. Alleen, ja, John Lennon, dat was de nieuwste creatie. Maar ja, het biertje met citroen en gember had geen waardering van de weduwe van de iconische Beatles-zanger. In een brief eiste haar advocaten dat het gebruik van de naam onmiddellijk moet worden gestaakt. Maar ja, speciaal voor dit soort gevallen had de entourage van de zanger het handelsmerk John Lennon laten registreren. Het is namelijk niet voor het eerst dat iemand op het idee komt de woordspeling te gebruiken voor het drankje. In 2017 gebeurde dat ook in Polen bij een Pools frisdrankmerk. En die werden toen ook al gedwongen om de naam aan te passen. Ja. Zo is er ook een ultimatum neergezet voor de brouwer in Frankrijk. Volgens de bierbrouwer stond in de brief dat hij 100.000 euro onmiddellijk zou moeten betalen. En daarna 1500 euro per dag tot de verkoop stopt. Ja, hij was verrast. Het was gewoon een grapje, zo zegt hij. Een etiket om de mensen te laten glimlachen. We hebben veel bieren met woordspelingen op namen van sterren. En dat gaf nooit problemen. Maar ja, we kennen Yoko Ono natuurlijk, hè. Ja, ja.

0: just let you down.
1: That's enough of that.
2: Mooie. John Lennon hoorde je unplugged met Remember. Ja, in verband met het biertje wat in Frankrijk niet meer mag, hè. John Lemon. Ja, ja, het blijft leuk, hè. Goed, voor de wekker wakker. Ja, een tweeling uit het Verenigd Koninkrijk is op 49-jarige leeftijd erachter gekomen dat ze niet dezelfde vader hebben. Ja, dit opmerkelijke nieuws stond gisteren te lezen via de bekende portals. Ja, het is het gevolg van een uiterst zeldzaam biologisch verschijnsel. Ja, Michelle en Lavina Osborne, die hebben de ontdekking gedaan toen een DNA-test gedaan werd. En uit het testresultaat bleek dat zij en haar tweelingzus een andere vader hebben. Ja, het komt door een heel zeldzaam biologisch verschijnsel. Daar komt hij aan, even onthouden. Heteropaternale superfecundatie. Ja, hierbij laat een vrouw in één menstruatiecyclus meerdere eicellen vrij. En als de eicellen vervolgens worden bevrucht door sperma van verschillende mannen, dan kunnen er twee embryo's ontstaan met verschillende vaders. Ja, het is een hele bijzondere situatie. Nou ja, wereldwijd is dit wel wat vaker voorgekomen. 20 keer, wat we weten. Ja, Lavina en Michelle zijn volgens de BBC de enige tweeling met verschillende vaders die ooit in het Verenigd Koninkrijk is gedocumenteerd. Ja, ja, dat is een bijzondere verschijnsel, hè. Goed, voor de wekker wakker, het is de hoogste tijd, want we hebben uiteraard vandaag ook weer een dagtopper.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen deze morgen.
5: Dit is de dagtopper

0: John Schneider. En what a memory like you is vandaag de breakfast in bed laten. Alleen op de zondag, hè. Kan niet elke dag feest zijn. Goed voor de wekker wakker. Op deze zondag, we zijn vandaag 3 mei. Het is vandaag de Sunday. Ja, ja, nee, echt. De sun en dan day. Oftewel de dag van de zon. Ja, de waarde van de zon in het algemeen en als duurzame energiebron in het bijzonder. Ieder jaar staat op deze datum in het middelpunt van de belangstelling. Want dan is het namelijk vandaag de internationale dag van de zon. De werelddag van de zon. Ja, het is een minder bekend broertje van de dag van de aarde. Die elk jaar op 22 april plaatsvindt. Ja, de zon is het hemellichaam waar we als aarde omheen draaien. En waaraan ze het licht en warmte ontleent. Hè. Ja, de zon is natuurlijk van vitaal belang. Hè. Ja, als die uitgaat en is het klaar, dan bevriezen we. En dan is het niet meer te leven op deze aarde. Hè. Ja, ja, de dag van de zon is een initiatief van Dennis Hayes. Hij is de coördinator van de eerste dag van de aarde. Earth Day, en werd in 1978 officieel uitgeroepen door de toenmalige president Jimmy Carter van de Verenigde Staten. Ja, men moest namelijk de ontwikkeling van zonne-energie gaan stimuleren. Nou ja, sinds 1994 heeft de dag van de zon een internationaal karakter. Dus als je vandaag je energie krijgt van de zonnepaneeltjes, dan weet je het terecht, want het is vandaag dus de dag van de zon.
1: 6:30 in de morgen en nog voor de wekker gaat.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Trump noemde geen nieuw aantal. Vrijdag werd duidelijk dat er de komende maanden ongeveer 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland worden teruggetrokken. De Duitse bondskanselier Merz uitte begin deze week openlijk kritiek op de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, waarna Trump al dreigde met het terugtrekken van troepen. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Volgens de veiligheidsregio Drenthe sloeg een autobrand rond een uur of 1 vannacht over naar een appartementencomplex. Het vuur is onder controle, niemand raakte gewond. Volgens Omroep Drenthe werden uit voorzorg uit de hele regio brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur in Hogeveen te bestrijden en te voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden. Gisteravond veroorzaakten hevige onweersbuien veel overlast, vooral in het zuiden van het land. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd door hevige regen. Ook in het noorden van Limburg zorgde het slechte weer voor veel problemen. In Amerika viel een boom over een weg. Ook hadden sommige plekken last van hagelbuien. Volgens het KNMI hadden veel hagelstenen een doorsnede van 2 centimeter. Vanwege de onweersbuien had het KNMI van tevoren code geel afgegeven voor een groot deel van Nederland. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de potjes babyvoeding waarin rattengif zat. Volgens de politie wilde de 39-jarige man op die manier de fabrikant afpersen. De Duitse producent van de babyvoeding HIPP haalde vorige maand het volledige assortiment uit Spar supermarkt in heel Oostenrijk na een waarschuwing dat er rattengif in de potjes zou zitten. Na onderzoek bleek dat er inderdaad met de potjes was geknoeid. De potjes worden overigens niet in Nederland verkocht. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
16: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
17: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
18: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzetten is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf €5 via 06express.nl.
19: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
20: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
21: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister.
22: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
23: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon

had nogal wat voeten in de aarde toen het liedje uitkwam van Hullenboer met Busje komt zo. Want ja, het was denigrerend naar mensen die gehandicapt waren en zo. Het liedje werd zelfs op bepaalde zenders verboden. En nou ja, toen appte het weer weg en toen was het geen hit meer. En nou ja, toen hoorde je een tijdje niks meer. Ja, en anno 2026 hoor je het liedje af en toe gewoon nog een keer voorbij komen. Hè? Je hoorde Busje komt zo over.

Ja, goedemorgen, welkom. Dit is Voor de Wekker Wakker op deze zondag. We zijn vandaag 3 mei. Ja, geschiedenis en maatschappij. Leerdocumenten en ja, de maatschappij. Docenten die krijgen geregeld reacties en vragen van leerlingen met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit de rondgang van stories van de NOS langs alle middelbare scholen. Volgens de docenten die reageerden op vragen van stories speelt de hoeveelheid desinformatie op social media een grote rol. In totaal vulden 190 docenten die lesgeven over de Holocaust de vragenlijst in. En het merendeel, 111 geschiedenis- en maatschappijdocenten, die worden in de klas geconfronteerd met verkeerde informatie over de Holocaust. En dat allemaal door social media. Ja, leerlingen die lieten onder andere een TikTok-filmpje zien waarin werd beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar 271.000. Ja, toen werd er natuurlijk gevraagd of dat klopte. En ze weten niet meer wat echt of nep is, zo zegt een leraar. AI en TikTok, het is levensgevaarlijk. De feiten horen we natuurlijk weer op 4 en 5 mei. Hè? Want morgen is het natuurlijk de herdenkingsdag. En dan een dag later, dan hebben we natuurlijk 5 mei. En dan gaan we feest vieren, hè? De bevrijding. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Goedemorgen.

dat is lang geleden, hè? Ja, in verband met het Songfestival, hè? The Hearts of Soul en Waterman. Ja, je hoort hem, hè? Heel lekker voorbij komen. Ja, we hebben vanaf, moet ik even kijken, vanaf 10 mei tot en met 16 mei in Voor de Wekker Wakker extra aandacht voor het Songfestival. Ook al doen we niet mee, hè? Nee. Ja, het was trouwens druk in Rio de Janeiro. Ja, want Shakira die gaf namelijk een gratis concert. Er waren 2 miljoen bezoekers op afgekomen op het optreden op het strand in Brazilië. Nou, voor Shakira is het grootste concert uit haar carrière geweest. Ze zegt, voor mij is het een droom. Ik heb er altijd van gedroomd om op dit strand op te treden. Ik vind het een magische plek. Ja, het was gratis toegankelijk, dus iedereen kon gratis kijken naar deze zangeres Shakira. En ja, voor haar dus een van de grootste concerten die ze ooit in haar leven gegeven heeft. Ja, als het gratis is, hè? Laten we eerlijk wezen. Hier is ze nog eventjes van even geleden met Whenever, Wherever.

0: krijg gewoon een klein beetje zin aan de zomer, hè. Voetjes in het water, een beetje pootje baaien. Ja, ik weet niet of het vandaag ook nog lekker warm wordt. Nou, het wordt rond de 22 graden, maar het regent wel op sommige momenten. Dus hou daar in elk geval een klein beetje rekening mee, hè. Mungo Jerry hoorde je met in de summertime. Ja, de Grand Prix van Miami die begint vandaag 3 uur eerder dan eerder. Want er zijn verkeerde weersverwachtingen. De race begint om 7 uur. Omdat er rond de oorspronkelijke starttijd extreem weer wordt verwacht. Ja, het besluit werd genomen in overleg met de lokale organisatie en de Autosportfederatie VIA om zo min mogelijk verstoring van de race te garanderen. En natuurlijk ook de veiligheid, hè, van de coureurs. Dus vanavond om 7 uur begint de race al. En in het afpersingsonderzoek rond de babyvoedingproducent HIP heeft de Oostenrijkse politie een man opgepakt. Het pakket van de stad heeft dat bevestigd. De 39-jarige verdachte zou rattenvergif in potjes babyvoeding hebben gedaan om het bedrijf voor 2 miljoen euro af te persen. Nou ja, vorige maand toen raakte al bekend dat een onbekende dader rattengif had toegevoegd aan wat potjes babyvoeding van de Duitse producent HIP. Nou ja, de eerste ontdekking gebeurde in een filiaal van de Spar in het oostelijke deel, waar een potje met 15 microgram rattengif werd aangetroffen. Nou ja, je kunt wel raden natuurlijk, als je dat inneemt, dan word je erg ziek of erger nog, je kunt eraan sterven. Vooral baby's, hè? Ja, dus, maar ze hebben de man, de persoon opgepakt die dat gedaan heeft, ja. En verder nog meer nieuws. Er is een 17-jarige gewond geraakt na een steekpartij in Rotterdam. Er zijn zelfs schoten gelost. Ja, die jongen is naar het ziekenhuis gebracht en de politie die onderzoekt nu wat er precies is gebeurd. Ja, en een bijzonder feestje. Tienduizenden bezoekers waren bij een illegale rave op een militair terrein in Frankrijk. Ja, het terrein waar ze die rave hebben gehouden, dat wordt sinds 1917 al gebruikt voor munitieresten. Ja, dus die mensen die zaten echt te springen en te dansen op bommen en granaten. Ja, de rave was in de buurt van het midden van Frankrijk. Ja, het terrein wordt dus gebruikt voor munitieresten. En er liggen veel onontplofte mijnen van 150 jaar en ouder. Ja, ja, en volgens een radiostation daar zijn er 600 agenten ingezet. En zijn er ook controleposten ingericht aan de rand van het gebied. En 45 brandweerlieden. Ja, hoewel het officieel niet is toegestaan om op het terrein te komen, is er ook geen hek. Ja, de organisatoren van het feest, dat Borgis Technival wordt genoemd, hebben bezoekers opgeroepen geen vuur te maken, niet te graven en geen voorwerpen te verzamelen. Nou ja, er is ook een granaat gevonden die onschadelijk is gemaakt. En de politie deelde ook tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. En 4 mensen zijn aangehouden. En wie gaat er nou reven, jongens, op een terrein waar allemaal bommen en granaten liggen? Hè? Maar ja, goed. Dit is Andigo en Waard.
1: Wat zeg je, man?

0: veel leuk als alleen, hè. Willeke Alberti hoorde je met Samen Zijn. Ja, een lekker liedje van vroeger en van weleer, hè. Ja, vandaag is de nationale herdenking van het Nederlands koloniaal verleden. Het gebeurt op de Dam in Amsterdam. En Max Verstappen komt eerder in actie dan gepland, omdat er rond de oorspronkelijke starttijd noodweer wordt verwacht. Ja, begin van de grote prijs van Miami is 3 uur eerder, hè. Ja. Goed, nog meer nieuws. De organisatie van olie-exporterende landen, de OPEC, komt bij elkaar met bondgenoten als Rusland om tot een besluit te komen over de toekomstige olieproductie. En Feyenoord speelt in de strijd om plek 2 in de Eredivisie om 2:30 tegen Fortuna Sittard. Ja, die plek geeft recht op deelname aan de Champions League. En FC Volendam, Sportclub Heerenveen, PEC Zwolle, Heracles Almelo, Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles en AZ, FC Twente zijn de andere wedstrijden. En alle duels zijn natuurlijk weer te volgen via de bekende sportapps. Ja, en om even kijken, om 7:00 dus, even niet vergeten, Nederlandse tijd, beginnen de Formule 1 coureurs aan de Grand Prix van Miami. Goed, er even het weer voor vandaag. Dat is duidelijk. Er is veel bewolking. Vanuit het zuidwesten is er buiige regen. Ja, dat is een leuke uitdrukking, maar het staat er echt. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen nat, met in het oosten en noordoosten kans op wat stevige regen en onweersbuien, net als gisteravond. Het kan met bakken naar beneden zeilen. Ja, en de wind die komt uit het zuidwesten en is overwegend matig en wordt tussen de 17 en lokaal 23 graden. Goed, dit was voor de Wekker Wakker op deze zondag. Ik wens je een leuke dag en wat mij betreft gewoon tot morgen.
1: Beste zangers, door een technische storing rijden er minder intercities. De reistijd zal naar verwachting 30 minuten extra duren.
2: Zo, hè? Is dat het? Hebben we alles? Gelukkig.
3: Back to the 80s.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Trump noemde geen nieuw aantal. Vrijdag werd duidelijk dat er de komende maanden ongeveer 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland worden teruggetrokken. De Duitse bondskanselier Merz uitte begin deze week openlijk kritiek op de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, waarna Trump al dreigde met het terugtrekken van troepen. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Volgens de veiligheidsregio Drenthe sloeg een auto brand rond 1:01 vannacht over naar een appartementencomplex. Het vuur is onder controle, niemand raakte gewond. Volgens Omroep Drenthe werden uit voorzorg uit de hele regio brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur in Hogeveen te bestrijden en te voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden. Gisteravond veroorzaakten hevige onweersbuien veel overlast, vooral in het zuiden van het land. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd door hevige regen. Ook in het noorden van Limburg zorgde het slechte weer voor veel problemen. In Amerika viel een boom over een weg. Ook hadden sommige plekken last van hagelbuien. Volgens het KNMI hadden veel hagelstenen een doorsnede van 2 centimeter. Vanwege de onweersbuien had het KNMI van tevoren code geel afgegeven voor een groot deel van Nederland. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de potjes babyvoeding waarin rattengif zat. Volgens de politie wilde de 39-jarige man op die manier de fabrikant afpersen. De Duitse producent van de babyvoeding HIPP haalde vorige maand het volledige assortiment uit Spar supermarkt in heel Oostenrijk na een waarschuwing dat er rattengif in de potjes zou zitten. Na onderzoek bleek dat er inderdaad met de potjes was geknoeid. De potjes worden overigens niet in Nederland verkocht. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
16: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
17: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
20: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker.

0: Deze ochtend de minuut van Ruud, de Langstraatse Praat, het eitje op zondag, de Nederpoppiestop, nieuws uit uw regio en natuurlijk heerlijke muziek. En ik zeg een bijzonder goedemorgen, Paul.
1: Goedemorgen, Rudy. Goedemorgen, luisteraars. En ja, ik kan wel zeggen, Erik van Vliet, dankjewel, maar er was een klein technisch probleempje.
2: Goedemorgen, Langstraat, tot 11 uur, met Paul Balen en Rudy Smits. Met

0: Ja, ik laat je nooit meer gaan. Ilse de Lange met The Broken Girls. En dat is al een nummer uit 2008. Ik vind het heerlijk. He?
1: Ja, en sinds 1998 timmers al alle weg. Hè? Dat is al een tijd.
0: Ja, ja. Ja. Ja, ik wil niet zeggen, ik heb alle cd's van haar, maar ik heb er wel een heleboel. Want ik vind gewoon heerlijke muziek wat deze dame maakt.
1: Jazeker.
0: Ja.
1: Nou, goedemorgen allemaal.
0: Goedemorgen. Ja, ja, we zijn weer in de ether.
1: Ja, het was even stil op de radio.
0: Ja, maar we hebben het opgelost.
1: Ja, het is allemaal weer goed gekomen. Ja.
0: Gelukkig wel.
1: Ja, ik dacht eerst dat de zaak blank stond of zo. Vanwege de heftige regenval, maar...
0: Ja, ik denk misschien niet dat er ergens een bliksemtje ingeslagen was. Maar ook dat was gelukkig niet het geval. We zijn er gewoon weer. Met een Goedemorgen Langstraat hier op Langstraat FM. Met onze wekelijkse zondageditie. En ja, we hebben weer nieuws uit de regio. We hebben een uitagenda.
1: Jazeker.
0: Ja, kijk. Ja,
1: alles is voorbereid, dat ligt klaar, Paul.
0: Oh, ja. Dan gaat het weer helemaal goed komen.
1: En we hebben hartstikke leuke items dit keer ook weer, hè?
0: Ja, ik heb er al een paar gehoord en dat wordt genieten.
1: Het gaat een gezellige twee uurtjes worden. En ja, wil jij je nog een inbreng in ons programma? Dat mag altijd, hè. Verzoekje aanvragen, dat doen wij in ons programma. 06 21 21 32 10. En nou, het is alles goed. Prima. Ja. Geen hardcore of zo, maar een beetje zondagochtend lekker.
0: Ja, zoiets als het volgende nummer. Harry Styles, American Girls.

0: U luistert naar Goedemorgen Langstraat met nieuws en informatie uit de regio Langstraat.
1: Ja hoor, en allemaal een beetje luchtig nieuws deze ochtend, dat is wel fijn hè. De zwembad De Ziedewinde in Spankepelle is afgelopen vrijdag weer opengegaan, maar alleen nog maar voor de baantjeszwemmers. Het zwembad is vorig jaar een gedeelte dicht geweest voor ter vervanging van de technische installatie van het zwembad en de plaatsing van nieuwe tegels rondom de baden. En tijdens deze werkzaamheden is het gras op verschillende plekken flink beschadigd en tot op heden nog niet volledig hersteld. En zodra het gras weer hersteld is, zal het zwembad ook weer de recreatieve zwemmers toestaan.
2: Kijk, dus, een mooie weer komt eraan.
1: Dan moet de natuur eventjes zijn werk gaan doen, zeg maar. Hè?
2: Komt vast goed.
1: In de gemeente Waalwijk rijdt binnenkort opnieuw de zogenoemde tegeltaxi. Inwoners die tegels uit hun tuin verwijderen, kunnen deze op deze 3 dagen gratis op laten halen. Dit kan op de volgende data, dat zijn de 22 mei, 5 juni en 19 juni. Inwoners die gebruik willen maken van de tegeltaxi, die moeten zich vooraf aanmelden via de website van de gemeente Waalwijk. Ook dienen zij natuurlijk die tegels zelf eruit te wippen. Zou mooi zijn als je dat zegt van, hey, daar liggen ze.
2: Ja, pak maar.
1: De aangemelde adressen worden op de genoemde data dus bezocht. Met de ophaalservice wil de gemeente de inwoners stimuleren om de tuin te vergroenen. En dan natuurlijk weer, en dat is weer zover, een Efteling bericht.
2: Ja.
1: Ja,
2: ik heb erin gevonden.
1: Ja. De Efteling heeft vrijdagochtend de nieuwe attractie Hoogmoed officieel geopend. En de 3 vrije valtorens van 12 meter hoog zijn speciaal ontworpen voor de allerkleinste waaggassen van 90 centimeter. De gasten maken een vrije val van maximaal 6 meter. En zangeres Fena Ramos die verzorgde de feestelijke openingshandeling en zong daarbij haar nieuwe nummer Niemand krijgt ons klein. En de attractie die sluit qua thema aan bij de bekende naastgelegen achtbaan Baron 1898. Bezoekers stappen de wereld van de mijnen binnen, zoals de schoorsteenvegers van Baron Gustav Hoogmoed.
3: 100% voor jou. Info. En hits.

0: Ja, en als dat geen classic is geweest, dat was een nummer van Johnny Cash uiteraard wat je hoorde. Folsom Prison Blues, en dat was een nummer uit 1955. Een echte classic, Rudy.
1: Zo, ja, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Ja,
1: ja, ik ken het nummer wel, maar dan heb je het ook alles mee gezegd.
0: Ja, maar ik vind sowieso dat soort nummers een beetje country, en zeker van Johnny Cash, ik vind het heerlijk.
1: Het was wel typisch Johnny Cash-style, ja. Zullen we maar zeggen.
0: Ja, he? Zeker.
1: Dat sowieso, hè.
0: Ja, maar die man heeft nog meer mooie nummers gemaakt in die... Zullen we zeker in de komende Goedemorgen Zondag laten horen.
1: Zo is het. Zeg, Paul...
0: We zijn toe aan...
1: Ja. Ja, wat ik even wilde zeggen is... kijk, we hebben er even uitgelegen op de zender.
0: Ja.
1: Ja, dat was wel heel erg vervelend natuurlijk. Maar ja, wij zijn er weer. En ook weer altijd thuis voor een verzoekje. Dus wil jij nou een plaatje aanvragen bij ons... dan mag je in onze uitzending tot 11 uur... 06 21 21 32 10. En het volgende item, dat is weer de minuut. Ja, en bij die minuut, zeg maar... dan gaat altijd over dingen die mij bezighouden. En ik ben eigenlijk een beetje in de geschiedenis van Waalwijk gedoken. En dat ben ik eigenlijk al een tijdje aan het doen. Dus het is gegaan over de schoenindustrie. Maar ook over Hugo de Groot in zijn boekenkist. Maar ik kwam nou nog iets bijzonders tegen, joh. Dat is echt iets waar ik helemaal niet wist. Waalwijk had vroeger in de jaren 40 en daarvoor...
0: Nou ja, ik denk niet alleen Waalwijk. Ik denk bijna elk gemeente, dorp in het land.
1: Ja, dat klopt. Alleen, wat ik wil zeggen, dus dit gaat over de Waal. We hebben het nu over Waalwijk, hè? Dus ja, wat er in Groningen gebeurt, dat interesseert mij eigenlijk niet zo veel.
0: Nee, maar ik denk, ik geef het ermee aan. Het

0: is voor iedereen straks herkenbaar.
1: Ja, dat wel. Ja, kijk, een zogenaamde klepperman.
0: Ja.
1: Ja, die liep vroeger zeg maar door de dorpen en de steden. En als hij iets te vermelden had, dan had hij zo'n klepper, houten klepper. En maakte zich kenbaar en ging op vaste plekken in de stad of in het dorp ging hij zijn berichtgeving doen.
0: Ja.
1: Nou, daar hebben we een hele leuke minuut van Ruud van gemaakt. Die dus de titel heeft, toepasselijk, de Klepperman Hugo.
2: De minuut
3: voor Ruud. Holla maar met die man.
4: Waalwijk had vroeger een klepperman. Dit was een historische functionaris die de taken van nachtwacht, brandwacht en dorpsomroeper combineerde. In Waalwijk was dit Doris, een belangrijk figuur die fungeerde als de dorpsomroeper. Hij bracht de inwoners op de hoogte van belangrijke berichten zoals geboorten, overlijden en huwelijken. Met zijn klepper trok hij de aandacht om het laatste nieuws of officiële bekendmakingen aan de bewoners te melden. Op vaste plekken, zoals het dorpsplein, hield hij even stil en riep hij wat hij te melden had. Een van de belangrijkste taken was het waken voor brand, wat essentieel was in een tijd dat veel huizen ook daken van stro of riet hadden en vooral kolen of hout gestookt werd. De term klepperman, ook wel klapperman genoemd, komt van de houten klepper die hij gebruikte om zijn aanwezigheid en die van onderhoud kenbaar te maken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, welke ook in Waalwijk afspeelde, deed Doris de Klepperman nog een wanhopige laatste reddingspoging om de executie van burgemeester Monen en de broers Hofmans te voorkomen. Hoewel het beroep al heel lang niet meer officieel bestaat, leeft de herinnering in de regio voort. Onder andere door lokale evenementen zoals de Klepperman-dagen in Heusden.

0: Rod Stewart, Young Turks. Lekker hoor, af en toe dit soort nummers op de vroege zondagmorgen bij je kopje koffie en je croissantje.
1: Maar ja, die mis ik nog trouwens.
0: Wat?
1: Die kop koffie die heb ik wel gekregen.
0: Ja?
1: Maar
0: de croissantje.
1: Iets eetbaars is hier nooit, hè?
0: Nee. Nee, moeten we toch eens wat aan gaan.
1: Dan moeten we iets anders doen. Ja, dan kunnen we zelf invullen natuurlijk.
0: Daar kunnen we helemaal zelf invullen. Dus, maar niet hier boven de tafel.
1: Nee, dat mag niet, hè?
0: Dat mag.
1: Verdorie.
0: Nee, pakken we een apart tafeltje voor.
1: Daarom. Zeg, Paul, ja, weet je, in mijn muziek, hoe noem je dat? In mijn hoofd, wat betreft hits, muziek, en toen ik daar kennis mee maakte, zeg maar, vanaf een jaar of 12, 13.
0: Ja.
1: Daar is als heel mijn leven in een rode draad loopt daar één artiest doorheen.
0: Ik denk niet alleen bij jou, hoor, maar ik denk bij heel veel mensen.
1: Ja, maar ik heb het over mezelf nu.
0: Oh,
1: dus okay. Niet over de rest, want de rest vul ik niet in, hè, voor anderen.
0: Nee. Dat mogen ze zelf bepalen.
1: Michael Jackson is namelijk een artiest, zeg maar, die bij mij als rode draad door mijn leven heen fietst. En ik heb twee concerten gezien in Nederland. En dat was natuurlijk helemaal geweldig om mee te maken. Dus, ook zijn dood was toen, vond ik echt verschrikkelijk. Ik weet ook precies waar ik was ook zelfs.
0: Ook dan nog?
1: Ja, grappig is dat.
0: Dat weet ik niet meer.
1: Dat grappig is dat. En er is nu namelijk een nieuwe film gemaakt. Een soort biografische film over Michael. Gespeeld door zijn neef Jafar Jackson. En ik heb hem nog niet gezien. Dus binnenkort maar eens lekker naar de bioscoop, denk ik. En zijn film die gaat over zijn reis vanaf zijn vroege jaren als frontman van de Jackson 5. En hij toont daar natuurlijk zijn muzikale talent. En de enorme druk van de roem die een beetje opgevoerd werd destijds door zijn vader. Dat
0: Ja, die zat er letterlijk met een soort van matte klopper achteraan.
1: Ja, precies, ja.
0: Daar zijn ook beelden van.
1: Maar goed, heel die film die beschrijft eigenlijk een beetje de muzikale geschiedenis van Michael. En de enige kritiek die er eigenlijk op gebracht wordt, is dat dat het onderwerp, zoals de beschuldigingen van misbruik, zeg maar, totaal niet terugkomen in de film. Ja, dat vind ik eigenlijk dat het ook best wel oké is om dat niet te doen als mensen eenmaal.
0: Ja, maar ik heb zoiets van, de beste man is er niet meer. Laat dat rusten. Hou, heb het er niet meer over.
1: Dat vind ik ook. Nou ja, hij heeft natuurlijk enorm veel muziek gemaakt met zijn broers van de Jackson 5. En daarna is hij op solo toe gegaan. En de albums als Off The Wall en Thriller, Bad, Dangerous, noem ze maar op, zijn uiteindelijk allemaal
0: schitterende albums.
1: Ja, en ik weet nog heel goed dat ik in 1982, zeg maar, voor de muziekwinkel in Waalwijk lag. Want ik wilde een van de eerste zijn die het album Thriller ging kopen.
0: Ja, ik had dat toen ook, hoor. Zodra ik wist van er komt een nieuw album of een single van hem uit. Ja, ik fietste gelijk met mijn fietsje naar het centrum van Amsterdam, naar de platenzaak, om hem in mijn platencollectie toe te gaan voegen.
1: Precies. Een van de mooiste nummers vind ik persoonlijk die op dit album voorkomen is PYT, oftewel Pretty Young Thing.
2: You know, you make me feel so good inside. I've always wanted a girl just like you. Such a PYT.

Vandaag in Nederpop bij Stop. Guus Meeuwis met het niet-officiële Brabantse volkslied Brabant, maar we zingen het wel in volle borst mee.

0: Iedere pop is top.
1: Ja, het blijft een lekker nummer, of van Guus Meeuwis?
2: Absoluut een topper.
1: Ja, ik vind het wel. En voor mij mag het echt het volkslied worden van Brabant.
2: Ja, dat klopt. Dat is er eigenlijk niet officieel, hè?
1: Geen idee, dat weet ik niet. Maar er was ooit sprake van dat dit het volkslied zou worden. Het is het nooit geworden, maar ik vind het is het gewoon. Simpel.
2: Ja.
1: Ik krijg
2: er in ieder geval warme gevoelens van, laat ik het zo zeggen.
1: Ook. Ik vind het altijd heerlijk als ik ergens geweest ben en ik rijd weer naar mijn huisje hier in Brabant en dan dit nummer op. En dan heb ik zoiets van, ja, ik ben echt op weg naar huis.
2: Ja, je kent het ondanks wel. Dat je zeg maar een Amsterdammer bent.
1: Ondanks dat, maar is, mijn huisje staat in Brabant en dat vind ik heerlijk.
2: En je voelt je thuis in Brabant?
1: Ook, ja, helemaal.
2: Heel goed. Dus dat wou ik even horen, want ik bedoel, anders dan...
1: Ja, hè? Ik ga eens even een Amsterdamse nummer zoeken zo. Nee.
2: Ja.
1: Ik heb hem bewust deze zondag weggelaten. Want ik denk, ik ga jou niet te veel tergen. Het nou, zit er alweer bijna nou, op het eerste uur.
2: Ja, dat klopt. Ja. Volgende week gewoon iets uit de Jordaan, Paul.
1: Johnny Jordaan.
2: Ja, ja, gezellig.
1: Dat komt wel.
2: Maar het zit er bijna op inderdaad.
1: Ik denk dat dan hier een van die lampjes gaat knipperen.
2: Oh ja.
1: Dan gaat het bestuur bellen. Gaat het bestuur bellen. Waar zijn jullie nu mee bezig? Het eerste uur zit er alweer op. We gaan op naar het tweede uur. We hebben nog twee leuke nummers voor je klaarstaan. En als ik zo naar buiten kijk, ik had gehoopt op een beetje meer zon. Het gaat toch wel tussen de 16 en de 18 graden worden vandaag. Met een windje uit richting zuid, windkracht 2 tot 5. Dus het valt allemaal mee. Dus op zich is het lekker warm. Je kan er lekker op uit straks vanmiddag. Naar wandeling, fietsen.
2: Als het maar droog blijft, dan pak ik de fiets en dan ga ik een lekker rondje door de omgeving.
1: Op dit moment staat er alleen bewolkt en er is kans op een klein buitje. Maar die kans is zo niet heel goed, dat blijft droog. Heel simpel. Wij gaan op naar het tweede uur. Je mag nog altijd natuurlijk een verzoekje indienen. En dat doe je natuurlijk op 06 21 21 32 10.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Trump noemde geen nieuw aantal. Vrijdag werd duidelijk dat er de komende maanden ongeveer 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland worden teruggetrokken. De Duitse bondskanselier Merz uitte begin deze week openlijk kritiek op de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, waarna Trump al dreigde met het terugtrekken van troepen. Een van de twee producenten van de abortuspil, Mifepriston, heeft een spoedprocedure gestart bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof om het besluit terug te draaien dat de pil niet langer per post mag worden verstuurd. Het was het oordeel van een federaal hof van beroep. De pil zou alleen nog bij artsen en klinieken verkrijgbaar zijn. De producent vraagt het Hoge Rechtshof om de uitspraak onmiddellijk ongedaan te maken. Volgens de New York Times is de andere producent van Mifepriston ook van plan om een dergelijke procedure op te starten. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Volgens de veiligheidsregio Drenthe sloeg een autobrand rond een uur of 1 vannacht over naar een appartementencomplex. Het vuur is onder controle, niemand raakte gewond. Volgens Omroep Drenthe werden uit voorzorg uit de hele regio brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur in Hogeveen te bestrijden en te voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden. Omdat er slecht weer wordt verwacht, begint de Grote Prijs van Miami 3 uur eerder dan gepland. De race begint om 1 uur vanmiddag lokale tijd, dat is in Nederland 7 uur 's avonds. Autosportfederatie FIA zegt de Grand Prix eerder te willen starten om zo min mogelijk verstoring van de race te garanderen en de veiligheid van coureurs, fans, teams en personeel voorop te stellen. Max Verstappen staat op de eerste rij nadat hij de tweede tijd behaalde tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Miami. Italiaan Kimi Antonelli start op pole position. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freeze Days boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freeze Days Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
13: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
14: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
15: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
14: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
16: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
17: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
22: Gewoon.

0: Kom in het tweede uur Goedemorgen Langstraat en in dit uur nog het eitje op zondag, de Langstraatse Praat, de uitagenda. En je kunt ons dit uur ook gewoon een appje sturen. Heb je iets voor de uitagenda of wil je wellicht jouw favoriete plaat aanvragen? Dat kan op 06 21 21 32 10.
1: En heb je misschien binnenkort iets leuks in je vereniging of in je buurthuis? Het maakt niet uit. Je kan ons ook altijd een berichtje sturen naar goedemorgenlangstraat@gmail.com. En dan komen wij natuurlijk weer daarop terug.
0: Zeker weten.
1: En wie weet nodigen we je uit in de studio. Dat is altijd gezellig en de koffie staat altijd klaar. We gaan lekker door met de tweede uur. En Rudy, vertel wel, we zitten weer bommetje vol. En ik denk dat dit wel een lekker nummer is ook voor de zondagmorgen. Marvin Gaye, Timmy Terrell, Ain't No Mountain High Enough.

0: eruit in de Langstraat. Wat is er allemaal te doen vandaag en de komende week? Je hoort het hier bij Goedemorgen Langstraat.
1: Op 5 mei organiseert de Dorpskamer in Loon op Zand voor het eerst een vrijheidsmaaltijd. Tussen 12 en 2 uur daar kunnen inwoners samen eten en luisteren naar persoonlijke verhalen over vrijheid en met elkaar in gesprek gaan over wat dit voor een ieder betekent. Nou, aanmelden is niet nodig, het is een vrije inloop, dus u bent van harte welkom. Dan op 9 mei organiseert Scouting MBG een open dag. En dat is bedoeld voor iedereen, kinderen van alle leeftijden, neefjes, nichtjes, papa's, mama's en voor de rest opa's. Iedereen is welkom. Vanaf 10 uur start deze dag met een supergave Scouting Kermis. Met allerlei spellen, kampvuur en nog veel meer. En uiteindelijk zo rond 2 uur in de middag. Nou, waar vind je de Scouting? Dat is op de Zandberg nummer 4 in Kaatsheuvel. Komende 5 mei, dinsdag 5 mei, dan zal het hardloop-evenement de Liberty Run Waalwijk plaatsvinden in het centrum van Waalwijk. Doe mee en vier bevrijdingsdag sportief. Er zijn afstanden voor kinderen vanaf 4 jaar. En bij de kleuterloop mogen ouders met hun kind meelopen. Volwassenen kiezen tussen 2, 5 of 2,5 en 5 Engelse mijlen. Ook het Brabants kampioenschap voor G-atleten vindt plaats deze dag. Meer info en of inschrijven, ga voor info naar gobaalwijk.nl.
2: 100% voor jou.

0: Ja, in de bioscoop de biografische film over Michael Jackson. En deze dus ook van het album Thriller Human Nature.
1: Ja, want denken van, er wordt zoveel ophef gemaakt over die film. Dus weet je wat, wij gooien deze zondagmorgen eens lekker twee nummers van The Pop of King hierin. Maar een klein leuk verhaaltje over dit nummer, Human Nature. Het is afkomstig van het album Thriller uit 1982. Het is geschreven door Steve Porcaro van Toto en John Bettis. En het nummer werd in 1983 als single uitgebracht. Maar wat ook een leuk weetje is over dit nummer. Het nummer is eigenlijk oorspronkelijk bedoeld voor de band Toto. Maar via de producer Quincy Jones kwam het bij Michael Jackson terecht. Zo, dat is weer een heel stukje popgeschiedenis.
0: Ja, zo is het, ja.
1: Lekker, hè? Ja, daar houden wij van.
0: Heerlijk.
1: Ja, daar houden wij van. Wat gaan we doen? We hebben nog één nummer. In My House van Mary Jane. Girls. En daarna gaan we naar het eitje. En dat is weer een eitje, ook weer net als vorige week, over een Nederlandse artiest. Ik ga nog niet zeggen wie.
0: Doe maar niet.
1: Doe maar niet.
0: Nee, ik even een verrassing. Ja, maar wel leuk.
1: Is wel weer een hele leuke. En wat ik wel kan verraden, het nieuwste nummer van haar zit erin met Fleming. Nou, ga nu maar nadenken over wie we het hebben. Dat is spannend. Het nummer is vorige maand uitgekomen. Maar we gaan eerst even lekker luisteren naar Mary Jane Girls in My House.

Vandaag in het eitje op zondag staat Roos Anne Hans centraal. Wie is Roos Anne Hans? De echte fans weten natuurlijk dat ik het heb over Zanne Hans, oftewel Miss Montreal. Zij is geboren op 22 september 1984 in Dedemsvaart. Eigenlijk heet de band waarmee ze optreedt Miss Montreal, maar ook als soloartiest wordt ze vaak aangekondigd als Miss Montreal in plaats van Zanne Hans. Hoe dan ook, de huidige bandleden op dit moment zijn Kobus Groen op de basgitaar en doet ook achtergrondzang, Mitchy Zwieman op de gitaar, Thijs Rensik bespeelt de drums en Peter Hendricks is de toetsenist van de band. Zanne Hans speelt vaak op de gitaar mee en is natuurlijk de hoofdzangeres van de band. De band is opgericht in oktober 2008 en bracht toen hun eerste single uit, Just a Flirt.

single werd gelijk een Giel hit. Dit houdt in dat de plaat een week lang iedere ochtend bij Giel Beelen in zijn ochtendshow werd gedraaid. De single werd gelijk een enorm succes en bestormde letterlijk de Nederlandse hitlijsten. Hun debuutalbum met de titel Miss Montreal verscheen op 15 mei 2009. Hiervan kwam hun tweede single, welke ook de hoofdprijs

Het jaar daarop, in 2010, kwam hun tweede album uit, So Anything Else, welke op 20 juli door de band werd gepresenteerd tijdens het optreden in de Melkweg van Amsterdam. Een klein leuk weetje is dat Johnny de Mol een van de nummers te horen is als achtergrondzanger. Ook hij was aanwezig in de Melkweg en zong mee met Say What You See.

Na vele concerten en optredens die volgden in 2012, kreeg de band in de radioshow van Koen en Sander de Schaal van Richter uitgereikt. Even voor de liefhebbers. De Schaal van Richter is een Nederlandse muziekprijs die sinds 2005 jaarlijks wordt uitgereikt aan een Nederlandse artiest of Nederlandse band door de publieke zender NPO 3FM. Maar in 2012 kreeg de band Miss Mondial deze mooie prijs voor het nummer Wish I Could, welke het meest gedraaid is op 3FM.

Vrijwel elk jaar, soms met een tussenpoos, soms een verzamelalbum van eerdere singles, kwam er een album van Miss Montreal op de markt. Maar in 2019, 2020 zeg maar, kwam er een soort van ommezwaai. Tot dan hadden ze enkel en alleen maar Engelse nummers gezongen en in 2019 kwam hun eerste Nederlandse single uit het album. Hier, een stap terug.

ze in het Nederlands zingt, scoren de nummers allemaal hoger in de hitlijsten dan de Engelse nummers van de jaren ervoor. Heel af en toe maken ze nog een nummer in het Engels, maar hoofdzakelijk is het allemaal Nederlands nu. Haar laatste nummer is uitgekomen afgelopen maand, april 2026, samen met Fleming. Het heet Laatste Adem.

0: Tin Sharp met You. En ik vind dat pianospel zo mooi hierin. Hè? Dat klinkt zo super gaaf.
1: Ja, en dat ook weer, ik moet het altijd een keer zeggen, dat ook weer van Nederlandse bodem, hè?
0: Ja.
1: Echt fantastisch, hè?
0: Ja, we hebben best wel weer lekker veel Nederlandse artiesten erin.
1: Vind ik ook, ja.
0: Dat ze wel of niet in het Nederlands zingen, dat maakt niet uit, maar het komt allemaal van Nederlandse bodem.
1: Precies.
0: Want wij hebben best wel een heel muzikaal landje waar we in wonen.
1: Absoluut.
0: Ja,
1: ja, zeker.
0: Zeker, en ze doen het steeds beter.
1: Paul, de volgende plaat die wij dadelijk gaan draaien, die komt net voor de langstraatse praat.
0: Ja.
1: Die overigens heel grappig is, dus blijf lekker luisteren dadelijk.
0: Ja, en, die is ook leuk.
1: Dat nummer wat wij nu gaan draaien is Sunny. En Sunny is ook heel vaak gecoverd.
0: Ja.
1: En door onder andere heel bekende, bijvoorbeeld is die van Boney M.
0: Ja.
1: Maar de originele, die gaan wij nu draaien. Want die is namelijk geschreven door Bobby Hebb. En die schreef hem in 1963 alweer.
0: In 1963?
1: Dus, ja, man.
0: Dus een jaar nadat ik al rondliep, zeg maar.
1: Jij komt bij 62, ja.
0: Ja.
1: Daar kun je ook niks aan doen.
0: Nee, kijk ook niks aan doen.
1: Ja, ik zie het ook aan je.
0: Ja.
1: Maar goed, ook daar kun je niks aan doen.
0: Toen was ik al het ratje van de Amsterdamse grachten, zeggen we dan maar.
1: Ja.
0: Wij gaan lekker luisteren.
1: Daar hebben we het nooit over gehad trouwens. Of jij dan misschien uitgezet bent of hoe je eigenlijk hier in Waalwijk terechtkomt.
0: Ja, dat zeg ik. Wij gaan lekker luisteren naar een nummer uit 1963. Bobby Hebb met Sunny.

Een verhaal geschreven door Ferdy Lambordes. Voordat ons vader aangenomen werd als leraar op de vakschool in de Verkootstraat, moest hij een soort proeven van bekwaamheid afleggen. Een soort proefles, zeg maar, voor de directie. Hij werd aangenomen met als opmerking dat ze onder de indruk waren van zijn prachtige regelmatige handschrift. Wat ze niet wisten was dat hij van tevoren bij krijt en een liniaal heel dun lijntjes getrokken had op het schoolbord. Bij ons vader moest namelijk alles netjes en precies zijn. Als kind zag ik hem het huiswerk van zijn leerlingen nakijken. Ze hadden een schoen moeten tekenen. Met een potloodje schetste hij dan een corrigerend lijntje een millimeter of anderhalf naast het lijntje van die leerling. Die mens die was zo precies, alle aandacht die ging naar de details. Maar daardoor vergaat hij de hoofdlijnen wel eens. Ze hadden ons vader en moeder een keer tuinstoeltjes gekocht van die witte. Plastic zitting met ijzeren potjes. Toen ze er een paar dagen opgezeten hadden, vonden ze dat ze iets te ver achterover leunden. En dat zat niet lekker. Je kreeg het ervan in uw nek. Geen punt, zei ons vader. Ik zag gewoon waarvan die verpotjes af. Uiteraard kwam daar de demstok en potloiken aan te pas. De stukjes die hij eraf gezakt had, waren natuurlijk tot op de millimeter gelijk. Het was alleen zins dat die stukjes niet allebei van de verpotten waren, maar eentje van de verpot en eentje van de achterpot. Later heeft hij die keurig gerepareerd mee naar het hout, zoals hij dat noemde. En daar zag hij niks meer van. Zo secuur als hij dat ook weer maakte. Maar hij liet zijn eigen niet zomaar het veld slaan. Het volgende kawaai diende zijn eigen alweer aan. Op zolder had hij een schuurmachine aan de muur hangen. Daar moest nog een verlengkabel naartoe, want stopcontact zat aan de andere kant van de zolder. Om het precies uit te meten, had hij een stekker aan een losse kabel gezet en die voor de secuurheid ook al maar zo vast in stopcontact gedouwd. Zo kon hij de draad mooi langs de houten balk van de zolder laaien. Eenmaal bij de schuurmachine aangekomen was je vergeten dat de stekker nog aan de andere kant in stopcontact zat. Tevreden over zijn werk knipte hij de stroomdraad door mee een scher. De gemeente heeft al later nog aan te pas moeten komen om de ravage in de meterkast te herstellen.

0: onmiskenbaar. Acta in de munnik en het regelt zonnestralen. Nou, op dit moment niet, als ik zo naar buiten kijk.
1: Nee, dat niet.
0: Het regelt meer...
1: Nou, het regent niet.
0: Ja, bewolking.
1: Niet.
0: Mist. Dus. Vroeger was trouwens mistig. Geen idee hoe dat kwam, maar het was wel mistig. Ik denk dat doordat het warm was en dan die regenbuien, dat dan het water weer verdampt en dan krijg je mist. Denk ik.
1: Dus viel er gisteren in ieder geval goed uit.
0: Gisteren was het lekker, ja. Dus ja, het was heerlijk.
1: Maar het was ook wel welkom, hè, want de natuur is al gelijk weer hartstikke droog. Dus.
0: Ja, maar ik denk dat dit beetje regen van vannacht niet veel doet. Helaas.
1: Nee, maar als ik zo de weersvooruitzichten bekijk, dan gaan we nog wel een keer wat regenbuitjes krijgen. En dat is maar goed ook.
0: Ja, dat is zeker goed, dus, want er zijn heel veel bosbranden, natuurbranden. En ja, over branden gesproken. Hier in Waalwijk was ook van de week een flinke brand.
1: Ja, dat was die beste.
0: Ja, nee. ik hoop dat het weer allemaal teruggebouwd gaat worden. Want dat zal wel een gemis zijn, deze winkels in Waalwijk.
1: Ja.
0: Je mag geen namen noemen, maar ik denk dat iedere Waalwijker of iemand uit de omgeving hier er wel eens geweest is.
1: Jawel, er zitten warenhuizenwinkels. Daar komen we allemaal wel eens een keer binnen gelopen, dat klopt.
0: Voor je gordijnen, je vloeren, je snuisterijtjes, zaten er ook, noem maar op. Ja. Het is, een potje verf.
1: Het is inderdaad triest voor die middenstanders zelf.
0: Zeker, en er was er eentje, die zat er geloof ik net een maand, 2 maanden. Zat er heel kort.
1: Er zat een tapijtenwinkel.
0: Ja.
1: Die was net 2 weken geopend.
0: Die was net begonnen.
1: Ja.
0: Ja, dus, dat is helemaal echt heel erg.
1: Het is heel erg. En kijk, hopen dat de verzekering de zaak gaat oplossen.
0: Ik laat het wel hopen voor deze ondernemers. Want hoe dan ook, het is verschrikkelijk. We hebben nog een paar minuten tijd. En één nummer wat ik sowieso nog heb... dat is niet zo'n hele leuke, denk ik. Als je dat echt in je keuken hebt.
1: Ja, maar ze hebben het wel leuk gebracht, Paul.
0: Ze brengen het wel heel leuk, hè?
1: Daarom.
0: We gaan er gewoon starten en dan komen we straks nog even terug voor de afkondiging van deze Goedemorgen Langstraat op de eerste zondag in mei. Oftewel, UB40, een rat in mijn keuken.

0: Ja, ik hoop toch echt dat je geen rat in je keuken hebt, hoor. Want ja, dat kan natuurlijk helemaal niet, hè. En ja, we zitten al in de laatste seconde van deze show. De Goedemorgen Langstraat. Elke zondag met Rudy en Paul. Dat zijn wij.
1: En absoluut.
0: Wij, ja, wij gaan zeggen van heel graag tot volgende week.
1: Vanaf 9 uur zijn wij er weer. En wil je nog reageren? Goedemorgenlangstraat@gmail.com. Je kunt ons altijd een mailtje sturen. En je reageren op ons programma.
0: En we zeggen een hele fijne zondag. Bye bye.
1: Houdoe.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. In een bericht op Truth Social laat Amerikaanse president Trump weten dat hij het nieuwste vredesvoorstel van Iran zal bekijken. Maar hij voegde eraan toe dat hij zich niet kan voorstellen dat het aanvaardbaar zou zijn en dat Teheran nog geen prijs heeft betaald die groot genoeg is. Tegen verslaggevers zei Trump dat er een mogelijkheid bestaat dat de Verenigde Staten opnieuw aanval op Iran gaan starten. Eerder deze week schreef hij in een brief aan het Amerikaanse congres nog dat de oorlog in Iran is beëindigd. De Oekraïense president Zelensky meldt op X dat Oekraïne twee schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Volgens hem gebruikte Rusland die vaartuigen om sancties te omzeilen en werden die actief gebruikt om olie te vervoeren. De aanval vond plaats in de haven van Novorossijsk, een stad aan de Russische Zwarte Zeekust. Afgelopen nacht hebben Oekraïne en Rusland elkaar over en weer opnieuw bestookt met drones. Een van de twee producenten van de abortuspil Mifepriston heeft een spoedprocedure gestart bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof om het besluit terug te draaien dat de pil niet langer per post mag worden verstuurd. Het was het oordeel van een federaal hof van beroep. De pil zou alleen nog bij artsen en klinieken verkrijgbaar zijn. De producent vraagt het Hoge Rechtshof om de uitspraak onmiddellijk ongedaan te maken. Volgens de New York Times is de andere producent van Mifepriston ook van plan om een dergelijke procedure op te starten. Omdat er slecht weer wordt verwacht, begint de grote prijs van Miami 3 uur eerder dan gepland. De race begint om 1 uur vanmiddag lokale tijd, dat is in Nederland 7 uur 's avonds. Autosportfederatie FIA zegt de Grand Prix eerder te willen starten om zo min mogelijk verstoring van de race te garanderen en de veiligheid van coureurs, fans, teams en personeel voorop te stellen. Max Verstappen staat op de eerste rij nadat hij de tweede tijd behaalde tijdens de kwalificatie voor de grote prijs van Miami. Italiaan Kimi Antonelli start op pole position. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
8: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar.
8: krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
16: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
17: Oeh, kom het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
18: Jouw huis. Altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand. Een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant. Een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
19: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
20: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
21: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
22: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
25: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Goed zo.
28: Langstraat FM.
29: Wat stond er op nummer 1 in de...

Herleef de tijd van weleer. De woelige jaren vol burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks en de eerste man op de maan. Met wereldsterren als Frank Sinatra en Elvis Presley. Maar ook de Blue Diamonds en de Cats. Dit is Ricardo Leybers met...

Na San Francisco en Londen heeft nu ook Amsterdam kennis gemaakt met de Love Inn. En 8000 hippies hebben er de oude Rai voor opgezocht. Voor de toevallige voorbijganger gold het parool wegwezen. High in the Rai was de verzameltitel waaronder men hier lief zijn wilde. Elke bezoeker kreeg een bloem met het doel die op daarvoor geschikte plaatsen als ornamentering te gebruiken. Maar vindingrijke hippers en hipsters weten ook op andere wijze versiering tot een ware kunst te maken. Laat nooit meer iemand zeggen dat ouderen van dit alles niets begrijpen. Lief zijn blijkt niet aan leeftijd gebonden. Toen iedereen naar zijn eigen smaak voldoende was opgemaakt, kon het feest beginnen. Op verschillende punten in de immense zaal waren podia opgericht, waarop beatbands die hoeveelheid geluid produceerden, zonder welke een jeugdfeest tegenwoordig geen feest meer is. En velen gaven zich met grote intensiteit over aan de dans, waarbij enkelen zelfs in trance geraakten.

Op een echte love-in is iedereen vrij om zijn avond in te delen zoals hij zelf wil. Wie wandelen wil, hij strekken de benen. Wie moe is, leggen zich ter neder. En wie zich in meditatie wil afzonderen, hij doet zulk. Al moest men hier wel met belangstellenden rekening houden. Ook voor de alleen maar lieve toeschouwers viel er genoeg te beleven. Hoogtepunt was de opvallend plechtige begrafenis van de haat. Kortom, zelden is de Amsterdamse jeugd zo lief geweest als op dit onder gemeentelijk auspiciën gegeven liefdesfeest in de Rai, dat zelfs niet verstoord kon worden door de aan het slot onder sirenegeloei afgestoken rookbom.

Look with your ears. Violet. Indigo. Blue. Green. Yellow.

11 uur 53 minuten en 45 seconden, precies zoals het bij het derde tikje. De eerste tijd wist u al als u een liphorloge hebt. Lip is houder van het absolute precisierecord.

grammofoonplaten draaien weer op volle toeren, welke het vinyl doen laten kraken, vergezeld van een onontbeerlijk, heerlijk geurend kopje koffie, welke met liefde is bereid om zo de stem te doen smeren, is het weer tijd voor nostalgie en melancholie. Dit is Ricardo Leybers. U luistert naar The Beatles.

0: jongens, als je hier hoort, hoor je ze net.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws. Inwoners van 11 dorpen in het zuiden van Libanon hebben van het Israëlische leger het bevel gekregen te vertrekken in verband met aanvallen op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. De dorpen liggen ten noorden van de zogeheten veiligheidszone die Israël heeft ingesteld in het zuiden van Libanon, waar Israëlische militairen actief zijn. Officieel geldt een staakt het vuur in Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah schenden dat bestand. De evacuatiebevelen zijn volgens Israël een reactie op aanvallen van Hezbollah. In een bericht op Truth Social laat Amerikaanse president Trump weten dat hij het nieuwste vredesvoorstel van Iran zal bekijken. Maar hij voegde eraan toe dat hij zich niet kan voorstellen dat het aanvaardbaar zou zijn en dat Teheran nog geen prijs heeft betaald die groot genoeg is. Tegen verslaggevers zei Trump dat er een mogelijkheid bestaat dat de Verenigde Staten opnieuw aanval op Iran gaan starten. Eerder deze week schreef hij in een brief aan het Amerikaanse congres nog dat de oorlog in Iran is beëindigd. De Oekraïense president Zelensky meldt op X dat Oekraïne twee schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Volgens hem gebruikte Rusland die vaartuigen om sancties te omzeilen en werden die actief gebruikt om olie te vervoeren. De aanval vond plaats in de haven van Novorossijsk, een stad aan de Russische Zwarte Zeekust. Afgelopen nacht hebben Oekraïne en Rusland elkaar over en weer opnieuw bestookt met drones. Gisteravond heeft een uitzinnige massa van 2 miljoen mensen een gratis optreden van de zangeres Shakira bijgewoond op het strand van Copacabana in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Het concert begon na ruim een uur vertraging toen de 49-jarige Colombiaanse zangeres het podium opkwam in een glinsterende jumpsuit met Braziliaanse kleuren. Het is al voor het derde jaar op rij dat er een gratis megaconcert plaatsvindt op het strand van Copacabana. Eerder waren er concerten van Madonna en Lady Gaga. Het weer, vanmiddag valt er op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
14: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
15: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.
0: Met de Free Stays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
15: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
16: Kom het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
17: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
18: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
19: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
20: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
21: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
22: Valdorpelshop.nl.
23: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle Valdorpels, één adres.
22: Valdorpelshop.nl.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het Utrechtse IJsselstein zijn afgelopen nacht bij het gemeentehuis en het Vulco Theater ruiten ingegooid en een pui ontzet. Op beelden is te zien dat een Nederlandse vlag ondersteboven hing en dat er stickers met het woord corrupt waren geplakt. De politie onderzoekt de zaak en voor zover nu bekend is, zijn er nog geen verdachten opgepakt. Half april werd bekend dat de gemeente vanaf volgende maand tussen de 100 en 150 asielzoekers tijdelijk wil huisvesten. Het plan veroorzaakt veel weerstand bij inwoners. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio reist deze week af naar Vaticaanstad in Italië. Volgens Italiaanse media komt de van huis uit katholieke Rubio de relatieschade die door president Trump veroorzaakt werd herstellen. Trump noemde de paus verschrikkelijk en zwak omdat Leo kritiek had op Trumps dreigement om de hele Iraanse beschaving weg te vagen. De Italiaanse premier Giorgia Meloni bestempelde Trumps kritiek als onacceptabel. Inwoners van 11 dorpen in het zuiden van Libanon hebben van het Israëlische leger het bevel gekregen te vertrekken in verband met aanvallen op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. De dorpen liggen ten noorden van de zogeheten veiligheidszone die Israël heeft ingesteld in het zuiden van Libanon, waar Israëlische militairen actief zijn. Officieel geldt een staakt het vuren in Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah schenden dat bestand. Na 11 dagen blussen is een grote bosbrand in het noorden van Japan onder controle. Volgens Japanse autoriteiten was het een van de grootste branden in meer dan 30 jaar. Honderden brandweerlieden en zeker 1000 militairen werden ingezet om de brand te bestrijden in de bergachtige regio Iwatete, waar het vuur sinds 22 april woedde. Door de brand is ongeveer 1600 hectare bosgebied verwoest. Ook gingen zeker 8 gebouwen in vlammen op en raakten 2 mensen licht gewond. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het radionieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
14: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
15: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
16: Schakel maar in.
17: Van harte welkom.
18: Schakel maar in.
16: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Wat zegt u?
18: Gewoon lekker.

Wasn't me. Wasn't me.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft defensieminister Jezelgus gezegd dat we het hoofd koel moeten houden na het besluit van de Amerikaanse president Trump om duizenden militairen uit Duitsland weg te halen. Zij denkt dat een groot deel alsnog in Duitsland blijft. Volgens Jezelgus hebben de VS de plekken in Duitsland nodig voor hun eigen inlichtingenpositie. Zo'n 39.000 Amerikaanse militairen verblijven op dit moment in Duitsland. Trump kondigde het vertrek van de troepen uit Duitsland aan nadat de Duitse bondskanselier Merz kritiek op het Amerikaanse beleid had geuit. Vanmiddag rond 5:30 worden twee Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla op Schiphol verwacht. Eén van hen heeft na ingrijpen door Israël een gebroken neus opgelopen. Israël hield afgelopen week ruim 20 schepen van de burgervloot voor de kust van Kreta tegen. Op de boten bevonden zich zo'n 175 opvarenden. Een aantal is gewond geraakt. Twee opvarenden die deel uitmaken van de organisatie van de burgervloot zijn door Israël meegenomen. De Canadese premier Mark Carney zal als eerste niet-Europese regeringsleider deelnemen aan de top van de Europese politieke gemeenschap. Die vindt in Armenië plaats. De voorzitter van de Europese Raad, Antonio Costa, zegt dat Europa en Canada steeds meer naar elkaar toetrekken. Dit komt omdat de Verenigde Staten onder president Trump meer afstand nemen. De liefde tussen Canada en de EU is wederzijds, want Canada is op zoek naar nieuwe bondgenoten. Op sociale media hebben alle leden van de Rolling Stones een stukje van de nieuwe albumhoes gedeeld. Gisteren werd er ook al een fragment gedeeld van een nog onbekend nummer en de emotie van een cd en een van een uitgestoken tong. Het 25e album van de Britse groep heet Foreign Tongues. De nieuwe plaat zou op 10 juli moeten verschijnen, maar die informatie is nog niet door de band bevestigd. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het radionieuws.
4: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
12: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
12: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
12: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Wat zegt u?
14: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Goed zo.
17: Langstraat FM.
18: Dit is de flitsschijf van deze week.
19: Zonjeu met 24.

0: 24 Hours, de nieuwe zinger van Sam Milieu. En dat is deze week gekozen tot Frits Schijf. Hey, van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. De zevende jaargang, weken nummer 18. Het is de lijst van zaterdag 2 mei 2026. En het is voor de 327e keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. En laten we eens kijken wat we deze week allemaal tegenkomen. We hebben maar liefst 11 oude flitsschijven, 11 zittenblijvers, 13 stijgers, 22 zakkers en 4 nieuwkomers. En als we 4 nieuwkomers hebben, hebben we ook 4 verdwenen platen.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 50. 48.
0: Nou, alle verdwenen platen weer netjes op een rijtje gezet door onze Kees. Bound to Be van Reggie en Laura Tessaro. 13 weken lang stond de platen genoteerd. En vorige week nog op een nummer 50. Save My Love van Kygo, Kylie en Griffin stond 3 weken in de lijst. En stond vorige week dus nog 48 en slechts 9 puntjes bij elkaar. 31 punten en 3 weken in de lijst. Ray samen met... even kijken, Ray met iemand anders, maar dat staat er niet bij hier op mijn lijstje. Ik weet eigenlijk al niet meer welke het was. De Klik-Klak Symphony 46 stond laat vorige week. En op 44 vorige week Stateside van Pink Painters samen met Sarah Larsen. 7 weken stond de plaat genoteerd. En heeft slechts 146 punten. Allemaal te weinig voor de top 100 aan het einde van het jaar. Nou, laten we eens gaan kijken wat we deze week in de Flitsende 50 terechtkomen. Vinden. Nummer 50, die komt van 43. De Self-Made Woman van Judith staat 6 weken genoteerd. En 7 weken staat Roxanne Hazes genoteerd met Chaos Gedoofd. En zij zakt behoorlijk van 35 naar nummer 49. Dan gaan we nu de eerste nu komen draaien van deze week. En dat het nummer is van... Even Justin de Wild. En het nummer heet Cheerio.

Justin de Wild, zo hoort hij dus met zijn Thierry ook deze week binnengekomen op nummer 48. Nummer 47 is de oude flitsschijf. 9 weken staat Milo genoteerd met My Lucky Day.

My Lucky Day van Milo. 9 weken lang zat hij genoteerd. Het is een oude flitschijf. Deze week gaat hij wel weer helemaal terug van 45 naar nummer 47. En dan nummer 46. Die komt van 49. 2 weken in de lijst. Jennifer Lopez samen met David.

0: een flitsende 50-feitje.
1: Miles Michael Smith Thompson, bekend als Miles Smith, werd geboren op 3 juni 1998 in Luton, Engeland. Hij leerde zichzelf gitaar en piano spelen en brak in 2022 door via TikTok. Op 6 februari 2026 bracht hij Drive Safe uit, een samenwerking met Niall Horan. Het nummer verscheen via Sony Music UK.
0: Flitsende 50, feitje.

De ruimsteen van Miles Smith en Neil Horan zat 9 weken genoteerd. En deze week ging de plaat weer ietsjes omhoog van 47 naar nummer 45. En daarvoor hadden we nummer 46, die kwam van de 49. En dat in de tweede week.

0: is de flitsende 50. Er zitten 50 kanjes voor je op een rij.
1: Nou, we zullen eventjes wat plaatjes voor je op een rij zetten. Nummer 44, die kwam van 42. Getting Girl, 10 weken staat Make & Trainer genoteerd. Een oude flitsschijf. 16 weken voor Dave samen met Thames en The Rain Dance. En die zakken van 36 naar nummer 43. Nummer 42, die komt van 40. Begin opnieuw naar 31 weken. En 16 weken staat Kamrad genoteerd met Be Mine. En die plaat die gaan we weer wel draaien voor je.

Hier is de nieuwe binnenkomer, Justin De Wild, Sirio, 48 nieuw. En 47 is voor Milo, My Lucky Day, die ex-flits schrijft voor de 9e week in de lijst. 46 komt van 49, dat is gestegen voor Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight. En 45 is van 47 afkomstig, is 9 weken genoteerd. Miles Smith, Neil Horn en Dwight Safe. 44 is van 42. Getting Girl, Megan Trainor, ex-flits schrijft. Dave en Temps en Raindance zitten op 43. En 42, maar is 31 weken in de lijst, komt van 40. Bazaar, begin opnieuw. Kamrad, Be Mine, 37 vorige week, nu gezakt naar 41 in de 16e week. En 40 tot slot van het eerste overzicht van 28 weken notitie voor David Guetta, Teddy Swims, Stones and I en Gone, Gone.

Gone, Gone, Gone van David Guetta, Teddy Swims en Twans and I. 28 weken staat de plaat al genoteerd in de Frits in de 50. En deze week gaat hij hardst terug van 27 naar nummer 40. En 39, dat is de eerste zittenblijver. Paul McCartney met zijn nieuwe single, een oude Frits schijf. Days We Left Behind.

Lunchline van Sarah Lernsen. 21 weken zat ze genoteerd en ze gaat terug van 31 naar nummer 38. En op nummer 37, daar vinden we de nieuwe single van Olivia Rodrigo. En die heet Drop Dead.

Drop Dead, Olivia Rodrigo. Deze week binnengekomen op nummer 37 en 36 is ook een nieuwkomer. De single van Kris Kros Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Met andere woorden, de flitsgeef van vorige week. En dat nummer heet Zij hoort bij mij.

Zij hoort bij mij. Jan Smit hoort hier samen met Frans Bauer en Chris Kols Amsterdam. Deze week binnengekomen op nummer 36. En dat was vorige week de flitsschijf. Een flitsschijf van 4 weken geleden. Die vinden we op nummer 35. Van 34 afkomstig. Hanne Mee, samen met Bluff.

0: een flitsende 50-feitje.
1: Miles Obey is een single van het Franse duo Overbach en werd uitgebracht in 2025. Het nummer is geschreven door de leden Dorian Landuc en César de Rummel samen met meerdere songwriters en bevat vocalen van Julia Church. Overbach is actief sinds 2014 en brak internationaal door met eerdere hits. Met Miles Away voegen zij een nieuwe samenwerking toe aan hun reeks losse releases.
0: Flitsende 50, feitje.

Miles Away van Offenbach staat 16 weken genoteerd en zakte deze week van 33 naar nummer 34. En ook nummer 33 is een zakker, maar dan van 23 afkomstig. 30 weken staat Ray al genoteerd en ze is nog steeds op zoek naar haar man.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie onderzoekt of de brand die gisteren bij een dessertbedrijf in Ermelo uitbrak mogelijk is aangestoken. Er zijn camerabeelden bekeken en met de informatie die de politie nu heeft kan volgens een woordvoerder een misdrijf niet worden uitgesloten. Er wordt ook met andere scenario's rekening gehouden. De brand brak in de nacht van vrijdag op zaterdag uit en rond 9 uur 's ochtends werd het zijn brandmeester gegeven. Het pand is totaal verwoest. Twee activisten van de Global Summit Flotilla zijn in Israël voorgeleid en de rechter heeft de detentie met 2 dagen verlengd. Het tweetal werd afgelopen week opgepakt toen Israël in de buurt van Kreta ruim 20 boten die onderweg waren naar Gaza tegenhield. Alle activisten werden op Kreta vrijgelaten, behalve deze twee. Zij zouden deel uitmaken van de organisatie van de Flotilla-actie. Volgens de advocaten van het tweetal worden ze door Israël slecht behandeld. Ze zouden geslagen zijn, geblinddoekt en in isolatie gevangen zitten. Oliekartel OPEC Plus gaat vanaf volgende maand de olieproductie verhogen. Dat is vandaag in een online vergadering besloten. Er zullen 188.000 vaten olie per dag extra worden geproduceerd. De landen hebben in een verklaring niets gezegd over het vertrek van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat land kondigde afgelopen dinsdag aan uit het oliekartel te stappen vanwege eigen belangen. De voormalige trainer van de Amsterdamse voetbalclub Ajax, Francesco Farioli, heeft met zijn huidige club FC Porto de landstitel binnengesleept en draagt die titel op aan zijn vorige club Ajax. Porto won gisteren thuis met 1-0. Vorig seizoen greep Farioli met Ajax net naast de titel. De Portugese krant Abola schrijft dat Farioli tijdens de persconferentie na de overwinning een ode bracht aan de Amsterdamse club. Farioli zei onder andere: "Ik heb verschillende berichten van mijn spelers van vorig seizoen en van de directie gekregen. Ik denk dat een deel van deze prestatie voor hen is." Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het radionieuws.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
14: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
15: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
16: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
17: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
18: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door de bakker Pim. Putstraat 68 in Waalwijk.
19: Schakel maar in.
20: Van harte welkom.
21: Schakel maar in.
19: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
25: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Goed zo.
27: Langstraat

0: Beauty and the Beast van Justin Bieber en Nicki Minaj. Deze week als hoogste nieuwkomer binnen op nummer 32.
1: Nieuw. In de flitsende 50.
2: Er is geen vuiltje aan de lucht. Geen gezeur en geen zucht. Dan cheerio.
1: Nieuw.
3: Maak haar blij, want zij hoort bij mij. Ze loopt je zo weer voorbij.
1: Dit is de hoogste nieuwe in de flitsende 50.
4: Plunks out, wiener. But I gotta keep an eye out for Selena. Beauty, beauty and the beast. Beauty from the east. Beautiful confessions to the priest. Beast, beauty from the streets. Beetle get deceased. Every time beauty on the beat.
0: De nieuwkomers netjes op een rijtje gezegd door onze Kees. Cheerio van de Justin the Wild kwam deze week binnen op nummer 48. Op nummer 37 hadden we Drop Dead van Olivia Rodrigo. En de flitschijf van vorige week kwam binnen op nummer 36. Zij hoort bij mij van Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. En de hoogste nieuwkomer, die heb je eigenlijk zo net al gehoord. Beauty and the Beast van Justin Bieber samen met Nicki Minaj. De hoogste nieuwkomer deze week op nummer 32.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de flitsende 50. Flitsende 50. Nummer 3.

Ja, ja, vorige week een verrassende top 3. Op nummer 3 vonden we So Easy to Fall in Love van Olivia. 10. Op nummer 2 van 1 afkomstig I Just Might van Bruno Mars. En vorige week naar nummer 1 gestegen Alex Warner met 4 for Dream. En zou de plaat nog steeds op nummer 1 staan? Nou, blijf gewoon de komende 2 uur luisteren. Ga je het antwoord vanzelf tegenkomen. Wij zakken nu weer verder naar onderen, naar nummer 31 van deze week. Daar vinden we Sombre.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar nummer 30. Nu hier het volgende overzicht. 27 vorige week, nu 40 is Gone, Gone, Gone voor David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Paul McCartney, Days We Left Behind, vinden we op 39 van 39, blijft dus staan, 3 weken genoteerd. Sarah Larsson, Lush Life, 21 weken, 31 vorige week, gezakt met 7 plaatsen naar 38. Een nieuwe binnenkomen nog eentje, voor Olivia Rodrigo, Drop Dead, 37. Nog een nieuwe op 36, Zijcross bij mij, en dat is voor Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer, de Flitschijf. 34 vorige week, nu 35, 1 plaats gezakt voor Hannah May, Bluff en Ben Ik Niet Meer Bang. Dan 16 weken genoteerd, Offenbach, Miles Away, 33 naar 34. En 33 is van 23 afkomstig, gezakt dus Way in de 30e week, Where Is My Husband. Dan nog een nieuw binnenkomende, 4e, 32, Beauty and the Beat. En dat voor Justin Bieber en Nicki Minaj. Dan 31 van 26, Sander, 12 tot 12. En 30 komt van 36. En dat is iets wat gestegen in de derde week voor Fresh Kim en Laza, Bare Minimum.

0: klaar.
1: Bar Medium vinden we op nummer 30, de Starboy. En die steken van de 36 in de derde week. Je hebt het net Erik horen vertellen. Dan de nummer 29, die komt van 15, 29 weken voor Taylor Swift.

De Fate of Ophelia, 29 weken lang staat ze genoteerd in de flitsende 50. 12 weken daarvan heeft ze op nummer 1 gestaan. En nu zakt ze weg van 15 naar nummer 29. Met andere woorden, hard op weg naar de uitgang. Nummer 28 is ze zitten blijven. Max en Andy Kramer.

De Thing I Love van de mix van Nelly Kramer vinden we deze week op een nummer 28 in de flitsende 50. En ja, de plaat die is helaas gezakt. Dat is wel heel erg jammer. Hij staat er wel 9 weken genoteerd. De volgende, die staat 3 weken in de lijst. Vorige week 32, nu 27. Dominique Fiek met Baby Doll. I can't.

Baby Doll van Dominique Fieke vinden we op nummer 27 en 26. Dat is een plaat die 23 weken genoteerd staat in de flitsende 50. Vorige week stond hij nog 21. Sienna Spyro met Die on This Hill. God.

Nacht in Amsterdam van Bazaar staat 8 weken genoteerd. Het is een oude flitskijf, maar de platen blijven deze week staan op een nummer 25. Nummer 24, dat is ook een zitten blijven voor de tweede keer dat we Dominique Fiek tegenkomen. Deze keer met het nummer White Keys.

Dominic Fiek met de White Keys. Deze week vinden we de plaat op nummer 24. En ineens, allee, hij is helaas blijven staan in de zesde week. Woo! 5 weken staat deze genoteerd. Jelly Roll met I'm Good en nu op 23.

0: I'm Good. Jenny Roll hoorde je 5 weken staan de plaat genoteerd. En deze week ging die omhoog van 30 naar nummer 23. 22 is de zakker van 19 afkomstig. Lil Kleine met Lijntje.
1: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Schat, ik wil je hyper, niet meer bellen, even verdwijnen.
2: Jacques Chirac.
1: Oh, man.

0: met op de
1: zondeur. Lil Kleine hoorde je samen met Milo. Laat het lukken. 8 weken staan ze genoteerd en deze week zakten ze weg van 19 naar nummer 22. 21 komt van 14. Samuel Wilton en Uitslover.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 30 naar nummer 20 tellen af, nu het volgende lijstje. 30 vinden we allereerst Fresh, Cam en Laza met Bare Minimum Starboy. Taylor Swift, The Fate Ophelia. We doen op 29 weken als ex nummer 1 op 29. En dat van 15. Dan 28 vorige week, 28 deze week blijven we staan. Max en Andy Grammer. In de 9e week The Fink, I Love. 27, vorige week 32, Dominic Fake. Derde week, Baby Doll. En 21 gaat naar 26, Shanna Spiro met Die on this Hill. 23 weken genoteerd. 25 van 25 is dus blijven staan. Nacht in Amsterdam, Bazaar X-Flitschijf, 8e week. En ook 24 blijft staan ten opzichte van vorige week, Dominic Fake en White Keys, 6e week. 13 naar 23 is wat gestegen voor Jelly Roll. En I'm Good in de 5e week. En 19 vorige week, nu 22, is wat gezakt. Dus Lille Kleine en Milo laat het lukken. 8e week, Lijntje. 21 van 14, Samuel Welten, Bankzitters en Uitsloven. Tot van dit nummer. Deze lijst is op 20 te vinden. Van 20 blijft te staan, Monique Smit. Ik wil je helemaal als...

nodig van Fleming en Meteor. 18 weken zijn ze genoteerd en deze week gaan ze omlaag van 16 naar nummer 19. En dan nummer 18, nog een zakker van 17 afkomstig. En deze plaat die zat 10 weken genoteerd. Het is Maxime samen met Babette en hoe dan ook.

Hoe dan ook, Maxime en Babette 10 weken in de lijst. En nu wegzakken ze van 17 naar nummer 18. Nou, we gaan er nog twee draaien dit uur. En nummer 17, dat is gelukkig weer een stijger. Van 22 afkomstig, 3 weken genoteerd. Another samen met 54 Ultra. Het nummer heet Talk to You.

Talk to You, Another Fusing Ultra 54 staat er deze week op nummer 17 van 22 afkomstig. En de plaat die staat inmiddels 3 weken genoteerd. Nummer 16 is ook de stijger van 18 afkomstig. En de plaat die staat inmiddels al 13 weken genoteerd. Ik heb het dan over Robert van Hemert samen met Donnie. En het nummer heet Moet Dat Nou?

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het televisieprogramma Buitenhof heeft de burgemeester van Weidemeren, Mark Verheijen, gezegd dat het afnemende draagvlak voor de opvang van asielzoekers niet los te koppelen is van het kabinetsbeleid. Volgens Verheijen leveren 3 kabinetten 3 jaar op rij niet op dit thema. In Loosdrecht, dat onder Weidemeren valt, leidde de kort van tevoren aangekondigde opvang van asielzoekers de afgelopen weken tot grote onrust, demonstraties, rellen en vernieling van het gemeentehuis. En onderzoeksplatform Justice for Prosperity meldt dat de recente lokale protesten tegen de komst van AZC's zijn opgestookt door het extreemrechtse netwerk Identitair Verzet. Recentelijk is dat volgens onderzoekers in Loosdrecht gebeurd. Gewone burgers die uit oprechte zorg demonstreren hebben geen idee dat zij ondertussen worden ingezet door een internationaal extreemrechts netwerk dat hun boosheid misbruikt om te groeien, aldus JFP. De IJsselsteinse burgemeester Esther Westijn noemt de afgelopen nacht bruut voor IJsselstein. Delen van het gemeentehuis en het naastgelegen theater werden door relschoppers vernield. Volgens de burgemeester is er een groot verschil tussen de mensen die tegen de komst van de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers gedemonstreerd hebben en de relschoppers die afgelopen nacht huis hielden. De eerste groep laat hun zorgen en bezwaren horen, maar de mensen die de terreur van afgelopen nacht op hun geweten hebben zijn gaaiers, aldus burgemeester Westijn. In de Britse stad Bristol zijn 2 mensen bij een explosie om het leven gekomen. Volgens de politie is hier sprake van een groot en verdacht incident, maar gaat niet uit van terrorisme. Op dit moment wordt de oorzaak van de explosie onderzocht. In het Verenigd Koninkrijk werd afgelopen donderdag het dreigingsniveau voor terrorisme verhoogd van substantieel naar ernstig. De aanleiding was het steekincident in de Londense wijk Golders Green, waarbij 2 Joodse mannen ernstig gewond raakten. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het radionieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel, Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
16: Je gaat een thuisbatterij kopen?
14: Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
15: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
16: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
17: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
18: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
19: Parkeren zonder stress, dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
20: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
21: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
22: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
23: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
24: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door de bakker Pim. Putstraat 68 in Waalwijk.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker.

0: Chris Gerald, de nieuwe zinger van Bruno Mars, staat 2 weken genoteerd. Vorige week kwam hij binnen op 29 en nu doorgestegen naar nummer 15.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. Nummer 3.

En dat was hij dan, de top 3 van vorige week. So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. Op nummer 3, op nummer 2, I Just Might van Bruno Mars. En de 4 for Dreams van Alex Warner ging vorige week van 2 naar nummer 1. Zou hij nog steeds op nummer 1 staan? Ik weet het niet. Blijf lekker luisteren. Mijn favoriete plaat op het ogenblik is deze van Teddy Swims.

0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Vorige week kwam hij binnen op nummer 41. En nu doorgestegen in de tweede week naar nummer 14. En het is een oude flitsgijf. Op nummer 13, daar vinden we Sam Fender en Olivia Dean.
1: Now let go of everything I've heard.

Turn the Lights Off van Justin Jackstall en Jovi. Die vinden we deze week op nummer 12 van Elfkomstig. Ik had wel verwacht dat de plaat de top 10 zou binnenkomen, maar dat is niet gebeurd. En dan op een nummer 11 van 10, daar vinden we Bella Kay.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar nummer 10 is het volgende overzicht, het ene laatste overzicht. 20 vinden we in Monique Smit, Ik wil je helemaal. Flemming en Meteor, Niet nodig, 18e week op 19 te vinden van de nummer 16 afkomstig. 18 van 17 is Maxime Babette, 10e week hoe dan ook. En 17 van 22, Talk to You voor Enter en 54 Ultra in de derde week. 18 gaat naar 16, Robert van Hemert, Donnie, 13e week moet dat nou. En 29 stijgt met flinke stukken naar 15, Bruno Mars, Risk It All in de tweede week alweer. Nog een tweede week notering, vorig kwamen ze binnen op 41. Teddy Swims en Mr. Know It All, 14e weer. Dan 13, Rein Me In voor Sam Fender en Olivia Dean in de 13e week. En 11 gaat naar 12, en dat is voor Justin, Dick, Staal en John. En Turn the Lights Off in de 12e week. 10, die komt van 10, gaat naar 11. Dat is Bella Kay en I Love It, I Love It, I Love It in de 7e week. En dan vinden we op nummer 10, en dat is dan weer van 5 afkomstig. Suzanne Freek, ex-lidschrijf, al.

Vorige week stonden ze inderdaad halverwege de top 10 van de flitsende 50. Maar nu zakken ze van 5 naar nummer 10 en dat in de zesde week. Nummer 9, die komt van 12. Hier is Bouza, Magnetic.

Open Light, en dat is dan de single van de Taylor Swift. De plaat die staat inmiddels al 20 weken genoteerd. Het is er nou flitschijf. En deze week gaat ze alweer omhoog van de 9 naar nummer 8. Maar ze heeft al eens een keer nummer 5 gestaan in de flitsende 50. Dan nummer 7 blijft in de 7e week op 7 staan. Harry Styles. Right.

Homewrecker van Sambre staat deze week 10 weken genoteerd. En vorige week nog 8. En deze week doorgesteken naar nummer 6. 34 weken staat Olivia Dean genoteerd. En daarmee is zij de langst genoteerde.

Zo van Shakira staat inmiddels 14 weken genoteerd in de flitsende 50. En deze week is de plaat weer blijven staan op een nummer 4. En daarvoor hadden we dan Man I Need van Olivia Dean. 34 weken genoteerd. En ze gaat weer omhoog van 6 naar nummer 5. Maar kijk eens wie er op nummer 3 staat. Daar vinden we Olivia Dean nog een keer. Maar dan met So Easy.

So Easy to Fall in Love, Olivia Dean, vinden we dan op nummer 3. Ze staat al 26 weken genoteerd. En ze kwam niet verder dan de nummer 3 notering met deze plaat dan. Nummer 2, dat is een zitterblijver. 15 weken voor Bruno Mars. Just

0: Just Might, Bruno Mars, vinden we op nummer 2. Wat zou het dan deze week nummer 1 zijn?
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10 in de flitsende 50. 10. Nummer 9. Nummer 9.

0: is de flitsende 50.
1: Straks gaan we naar het laatste nummer 1. Luisteren eerst nu de nummers 10 tot op nummer 2. 10 komt van 5, halverwege Suzanne en Freek, ex-flits schijf. Bauza Magnetic op nummer 9 van 12, iets wat gestegen. 9 gaat naar 8, 1 plaats winst in de week voor Appalight en Taylor Swift. En 7 blijft 7, Harry Styles, 7e week American Girls. 8 gaat naar 6, 2 plaatsen winst voor Samba en Homewrecker, 10e week. En wel is 34 weken in de lijst en ex nummer 1 is Olivia Dean. Man I Need op 5 komt van 6 in plaats winst. 4 blijft 4 voor Shakira en Zoo, 14e week. En Olivia Dean gaat van 3 naar 3, blijft dus staan met So Easy. Bruno Mars dan in de 15e week en ex nummer 1. Die blijft op 2 staan ten opzichte van vorige week.
0: Nummer 1.
2: En de nummer 1 die blijft ook staan ten opzichte van vorige week. Voor de tweede achtereen volgende week op nummer 1. Alex Horner met Fever Dream. Nou, dat was hij weer voor deze week. Volgende week doen we het weer graag dunnetjes over. En we hopen dat jij gaat stemmen en dat je dan ook weer luistert. Tot dan.
3: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity meldt dat de recente lokale protesten tegen de komst van AZC's zijn opgestookt door het extreemrechtse netwerk Identitair Verzet. Recentelijk is dat volgens onderzoekers in Loosdrecht gebeurd. Gewone burgers die uit oprechte zorg demonstreren hebben geen idee dat zij ondertussen worden ingezet door een internationaal extreemrechts netwerk dat hun boosheid misbruikt om te groeien, aldus JFP. Waar bultrug Timmy, die gisterochtend in de Noordzee is vrijgelaten is niet bekend. Timmy draagt een zender, maar het apparaat blijkt niet goed te werken. Gistermiddag rond 4 uur kwam de zender voor het eerst tot leven. Dat meldt de Duitse krant Bild, die Timmy op de voet volgt. Op basis van die informatie lijkt het erop dat de bultrug de juiste kant op beweegt, richting de Atlantische Oceaan. Vanmorgen werden nieuwe signalen opgevangen, maar onduidelijk is waar Timmy zich precies bevindt. Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien in het noordoosten van het land. De hele middag is in Groningen, Drenthe en Overijssel code geel van kracht. Daarbij bestaat ook kans op hagel- en windstoten van rond de 60 km per uur. In korte tijd kan er tussen de 10 en 20 mm regen vallen. Evenementen in de buitenlucht en het verkeer kunnen daar hinder van ondervinden. De waarschuwing geldt nog tot 5 uur. Vanavond zullen de buien het land weer verlaten. Het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten wil tientallen miljarden dollars in nieuwe projecten steken. Het land komt met die aankondiging nadat het dinsdag uit het oliekartel OPEC was gestapt. Het land gaf als reden de eigen belangen zwaarder te willen laten wegen. Door OPEC en OPEC Plus te verlaten kan het zelf bepalen hoeveel olie het produceert. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het radionieuws.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
13: ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
14: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
15: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister.
16: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
17: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
18: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
19: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Goed zo.
25: Langstraat FM. Wat stond er op nummer 1 in de

Herleef de tijd van weleer. De woelige jaren vol burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks en de eerste man op de maan. Met wereldsterren als Frank Sinatra en Elvis Presley, maar ook de Blue Diamonds en de Cats. Dit is Ricardo Leybers met de

Naast San Francisco en Londen heeft nu ook Amsterdam kennis gemaakt met de Love Inn. En 8000 hippies hebben er de oude Rai voor opgezocht. Voor de toevallige voorbijganger gold het parool wegwezen. High in the Rai was de verzameltitel waaronder men hier lief zijn wilde. Elke bezoeker kreeg een bloem met het doel die op daarvoor geschikte plaatsen als ornamentering te gebruiken. Maar vindingrijke hippers en hipsters weten ook op andere wijze versiering tot een ware kunst te maken. Laat nooit meer iemand zeggen dat ouderen van dit alles niets begrijpen. Lief zijn blijkt niet aan leeftijd gebonden. Toen iedereen naar zijn eigen smaak voldoende was opgemaakt, kon het feest beginnen. Op verschillende punten in de immense zaal waren podia opgericht, waarop beatbands die hoeveelheid geluid produceerden, zonder welke een jeugdfeest tegenwoordig geen feest meer is. En velen gaven zich met grote intensiteit over aan de dans, waarbij enkelen zelfs in trance geraakten.

Op een echte love-in is iedereen vrij om zijn avond in te delen zoals hij zelf wil. Wie wandelen wil, hij strekken de benen. Wie moe is, leggen zich ter neder. En wie zich in meditatie wil afzonderen, hij doet zulks. Al moest men hier wel met belangstellenden rekening houden. Ook voor de alleen maar lieve toeschouwers viel er genoeg te beleven. Hoogtepunt was de opvallend plechtige begrafenis van de haat. Kortom, zelden is de Amsterdamse jeugd zo lief geweest als op dit onder gemeentelijk auspiciën gegeven liefdesfeest in de RAI. Dat zelfs niet verstoord kon worden door de aan het slot onder sirenegeloei afgestoken rookbom.

Look with your ears. Violet, indigo, blue, green, yellow.

11:53:45, precies was het bij het derde tikje. De eerste tijd wist u al als u een liphorloge hebt. Lip is houder van het absolute precisierecord.

De grammofoonplaten draaien weer op volle toeren, welke het vinyl doen laten kraken, vergezeld van een onontbeerlijk, heerlijk geurend kopje koffie, welke met liefde is bereid om zo de stem te doen smeren, is het weer tijd voor nostalgie en melancholie. Dit is Ricardo Leijbers. U luistert naar The Beatles en de

gewoon zoals je hier hoort, hoor je ze nergens op het hotste station ter westen van de Chinese muren in het hotste programma. Want de vrijdagavond, daar worden kosten nog moeite nog aan te gespaard. U weet er ook eens van. Hits uit binnen- en buitenland, hit van morgen en overmorgen, de hits aan de lopend band. Het geheel in uw gelieve wel op het loodje, het letter gekozen en bezorgd door de Draai het Joost.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen nacht zijn bij de rellen in het Utrechtse IJsselstein politieagenten belaagd en met vuurwerk bestookt. Eén agent raakte gewond doordat vuurwerk bij zijn hoofd ontplofte. De relschoppers vernielden delen van het gemeentehuis en het naastgelegen theater. Toen de politie ter plaatse kwam, werd er vuurwerk afgestoken en richting de politie gegooid. Het zou volgens de betrokken agenten om een groep personen in donkere kleding, hoodies en gezichtsbedekking gaan. Het Internationaal Atoomenergieagentschap wil toegang krijgen tot een laboratorium bij de kerncentrale in het Oekraïnse Zaporizhia. Deze werd met een drone aangevallen en staat onder controle van Rusland. Het is onduidelijk of het laboratorium dat buiten de kerncentrale ligt beschadigd is geraakt. Rusland liet weten dat de kerncentrale door Oekraïnse drones is aangevallen, maar dat die zoals gebruikelijk functioneert. Afgelopen nacht zijn voor de Franse kust twee vrouwen om het leven gekomen die in een migrantenboot zaten die naar het Verenigd Koninkrijk onderweg was. Kort na vertrek zou de motor van de boot zijn uitgevallen. Op dat moment waren er 82 mensen aan boord. 16 opvarenden raakten gewond, 3 van hen ernstig. De Franse maritieme politie pikte 17 mensen op. De anderen spoelden met boten alweer op het strand aan. De twee overleden vrouwen zijn vermoedelijk verpletterd of gestikt omdat er te veel mensen aan boord waren. Eind april kon de president van Taiwan, Lai Ching-te, niet naar het Afrikaanse land Eswatini afreizen omdat hij van meerdere landen het luchtruim niet mocht gebruiken. Maar gisteren was de president toch in Eswatini, voorheen Swaziland. Vanwege veiligheidsredenen werd zijn bezoek nadat hij geland was pas aangekondigd. China noemt de reis van Lai een lachwekkende stunt en zegt dat Lai het land is uitgesmokkeld. In de ogen van China is Taiwan een afvallige provincie. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar nog buien. Daar kan onweer bij zitten. Op de Wadden kan mist ontstaan. In de nacht daalt het kwik naar 11 graden. Dit was het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
15: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
16: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
17: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
13: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
18: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
19: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
20: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Goed zo.
26: Langstraat FM. Muziek uit de jaren 70.

het kader van Gooi het er maar uit, jongen. Dat was Dizzy Man's Band. De band rondom zanger Jacques Kloes. Helaas ons in 2015 ontvallen. Nog meer Matter of Fact, Ticket To en dat soort hits allemaal aan het begin van de jaren 70. Luisteraars, van harte welkom. Wij mogen weer op Langstraat FM. Zondagavond tussen 6 en 7 losgaan met een aantal plaatjes met daartussen een onderling verband. Die opera en die Dizzy Man's Band. Het woordje band vormt het verband tussen plaat 1 en 2. Michael Nesmith en de First National Band. Silver Moon, goedenavond.

Het werd in de platenketting even tijd om kleur te bekennen. Want de maan die veranderde van kleur was die eerst nog zilver door Michael Nesmith en de First National Band. Zojuist waren het de Marcels die diezelfde maan bezongen, maar dan in het blauw. En hoewel het niks met alcohol te maken heeft, blijven wij even blauw. We gaan verder met de Poptops uit 1971 met Mammy Blue.

mama werd Mammy. En dan in omgekeerde volgorde. Want eerst hadden wij de Poptops met Mammy Blue. En daarna was het zojuist Mama, We're All Crazy Now door Slade. Zullen wij eens gek blijven doen? Mama, We're All Crazy Now. Seal Crazy, Langstraat FM.

De enige pot die ik voor deze brief betaal is een kusje, sealed with a kiss. U hoorde Bobby Vinton, daarvoor Seal door Crazy. Ja, over die kiss gesproken. Right Said Fred, we gaan terug naar de jaren 90. En Don't Talk, Just Kiss, hier op Langstraat FM.

we er al een hoop voorbij horen komen. Die bandjes die gezorgd hebben voor het typische jaren 70 geluid. De eerste helft van de jaren 70 met name. The Middle of the Road zojuist met The Talk of All the USA. Ook in de jaren 70 begonnen, maar die hebben succes gekend tot ver in de jaren 80. En er zijn nu allerlei revival activiteiten bezig. We hebben het over ABBA, maar eerst nog eventjes een verklaring. The Middle of the Road en Talk of All the USA. Daarvoor Don't Talk, Just Kiss. Lay all your love on me. Hier is ABBA.

We zijn alweer een tijdje geleden aanbeland in het eenvoudige gedeelte van dit programma, de platenketting. Namelijk een woordje van de ene titel pakken en datzelfde woordje in een volgende titel herpakken om zo verder te kunnen gaan. The Middle of the Road een tijd geleden, Talk of All the USA. Abba, Lay All Your Love on Me. En zojuist, Lay Back in the Arms of Someone. U hoorde Smokey eind van de jaren 70. Lay Back. We gaan verder met Back. Back to Black. Het prachtige nummer van Amy Winehouse.

De titel Back to Black van Amy Winehouse werd vervangen door de groep Black and Wonderful Life. Het lijkt of er een beetje zwartgallig uitgaan, want we blijven bij de kleur black, dit keer in de Franse taal. Maar ik wil u danken voor het luisteren naar deze aflevering van de Platenketting. Graag tot volgende week. Bedankt, zwaai zwaai, bye bye, in omgekeerde volgorde. Le vent nous portera, hier is Noir Désir.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De landen van het oliekartel OPEC hebben besloten om hun productiequotum te verhogen. Het besluit komt na het vertrek deze week van de Verenigde Arabische Emiraten dat meer olie wilde oppompen dan was toegestaan. Analisten zeggen dat de OPEC nu wil laten zien dat het kartel ook zonder dit land de wereldmarkt nog altijd bepaalt en klaarstaat om de leveringen van olie te verhogen zodra de oorlog voorbij is. Een grote brand in Harderwijk heeft vanmiddag voor veel rookontwikkeling gezorgd, maar is snel geblust. De brand woedde in een leegstaand kassencomplex. De veiligheidsregio meldt dat er geen mensen in het pand aanwezig waren en dat de aangrenzende gebouwen konden worden beschermd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, wel heeft de politie een fles brandbare vloeistof in het pand gevonden. De Oekraïense president Zelensky heeft gemeld dat zijn land zondag 2 olietankers, een kruiser en een patrouilleboot van Rusland heeft geraakt. De aanvallen zouden hebben plaatsgevonden op havens in het zuiden van Rusland en bij de Russische grens met Finland. Volgens Zelensky maakten de tankers deel uit van de Russische schaduwvloot. Bij Russische aanvallen op meerdere Oekraïnse steden zijn 10 doden gevallen. En een Franse bierbrouwer moet stoppen met het verkopen van zijn succesvolle speciaal biertje met een citroensmaakje onder de merknaam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van de in 1980 vermoorde ex-Beatle John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en heeft de brouwerij met een boete gedreigd. De brouwer mag de resterende voorraad nog verkopen en gaat dan over op een nieuwe naam voor het bier, John Lemon. Het weer. Er vallen vanavond en vannacht nog buien met in het noordoosten kans op onweer. De temperatuur zakt naar 11 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom. Schakel maar in.
2: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Het is 7 uur. De avond valt over de Langstraat. De lichten gaan aan. De dag verdwijnt langzaam naar de achtergrond. En ergens door het donker hoor je het huilen van een gitaar. Dit is het moment waarop de blues het overneemt. Welkom bij Longstreet Blues met Roland van Dongen. 2 uur lang de mooiste blues, rauwe gitaren, diepe stemmen en muziek recht uit het hart. Van klassieke blueslegendes tot verrassende nieuwe klanken. Allemaal met die ene ziel die alleen de blues heeft. Dus leun achterover, zet het volume een beetje hoger en laat de muziek je meenemen de avond in. Longstreet Blues begint nu. Alleen op Langstraat FM.
1: Hey, let's be careful out here.

Goedenavond bluesliefhebbers en welkom bij Longstreet Blues op Langstraat FM. Twee uur lang nemen we je mee op een muzikale reis langs de wortels van de blues, de rauwe randjes van de rock en alles wat daartussen zit. In het eerste uur duiken we meteen diep de ziel in van de blues. Van zinderende gitaren tot doorleefde stemmen die verhalen vertellen van liefde, verlies en alles wat het leven zo mooi en soms zo zwaar maakt. Verwacht klassiekers, verborgen parels en muziek die recht binnenkomt. Zoals alleen de blues dat kan. Dus leun achterover, zet het volume een tikje hoger en laat je meevoeren door het eerste uur van Longstreet Blues. Je hoorde zojuist Holler the Love, een absolute krachtpatser waarin blues en rock elkaar vinden in pure energie. Led Zeppelin op hun best, rauw, verleidelijk en onweerstaanbaar. Je luistert nog steeds naar Longstreet Blues op Langstraat FM en we gaan rustig verder bouwen aan die sfeer. Blijf vooral hangen, want er komt nog veel moois aan.

Zo, dat was een flinke rit. Een complete plaatkant van Led Zeppelin 2. Een album dat nog altijd staat als een huis. Vol rauwe blues-invloeden, scheurende gitaren en die kenmerkende drive waar Led Zeppelin groot mee werd. Van begin tot eind hoor je hier de basis van zoveel rock die daarna zou volgen. Tijdloos, intens en nog altijd even krachtig als toen. Je luistert nog steeds naar Long Street Blues op Langstraat FM en we gaan nog steeds door. Daarna hoorde je een volledige plaatkant van het album Switch van niemand minder dan Golden Earring. Een band van eigen bodem, maar met een sound die moeiteloos de wereld overging. Stevig, melodieus en altijd met die herkenbare groove. Switch laat horen hoe veelzijdig ze zijn, met invloeden van rock tot funk en natuurlijk een vleugje blues. Je bent nog steeds in goed gezelschap bij Longstreet Blues op Langstraat FM. En er komt nog meer moois aan, dus blijf vooral luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag een kind om het leven gekomen. Twee andere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er in de woning is gebeurd. In Harderwijk heeft een brand in een leegstaand kassencomplex geen levens geëist. Er was wel sprake van veel rookontwikkeling. De politie heeft in dat pand een fles brandbare vloeistof gevonden. De directie van het Eurovisie Songfestival belooft in te grijpen bij aanwijzingen voor politieke beïnvloeding van de publieksjurering. Vorig jaar zou een Israëlische overheidsinstantie campagne hebben gevoerd voor de Israëlische deelnemer. Songfestival-directeur Green zegt in een interview met Nieuwsuur dat hij de landen die vanwege de deelname van Israël dit jaar zijn afgehaakt weer terug wil krijgen. De finale vindt plaats in Wenen op 16 mei. Nederland is een van de vijf landen die vanwege Israël niet meedoet. De Oekraïense president Zelensky heeft gemeld dat zijn land zondag twee olietankers, een kruiser en een patrouilleboot van Rusland heeft geraakt. De aanvallen zouden hebben plaatsgevonden op havens in het zuiden van Rusland en bij de Russische grens met Finland. Volgens Zelensky maakten de tankers deel uit van de Russische schaduwvloot. Bij Russische aanvallen op meerdere Oekraïense steden zijn 10 doden gevallen. En een Franse bierbrouwer moet stoppen met het verkopen van zijn succesvolle speciaal biertje met een citroensmaakje onder de merknaam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van de in 1980 vermoorde ex-Beatle John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en heeft de brouwerij met een boete gedreigd. De brouwer mag de resterende voorraad nog verkopen en gaat dan over op een nieuwe naam voor het bier, John Lemon. Het weer. Er vallen vanavond en vannacht nog buien met in het noordoosten kans op onweer. De temperatuur zakt naar 11 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Het is 8 uur, de avond is op gang en de blues stroomt nog steeds door de speakers. Je luistert naar het tweede uur van Long Street Blues met Roland van Dongen. Nog een uur vol zinderende gitaren, warme hemmend klanken, rauwe stemmen en verhalen die je raken tot diep van binnen. Muziek uit rokerige clubs, lange nachten en stoffige wegen, de blues zoals die bedoeld is. Dus blijf luisteren, zet het volume gerust nog een tikje hoger, want dit uur duiken we nog dieper de blues in. Long Street Blues, alleen op Langstraat FM.
1: Hey. Let's be careful out here.

Dat was Doodstop van Fleetwood Mac hier op Langstraat FM. En eerlijk, zo'n nummer blijft gewoon hangen, toch? Uur 2 van Long Street Blues is in volle gang. De avond komt lekker op stoom. En wij blijven je meenemen langs de mooiste tracks van klassiekers tot verrassingen. Blijf lekker hangen. Zet hem gerust nog een tandje harder. Want we hebben nog genoeg moois voor je in petto. Long Street Blues hier op Langstraat FM.

Zo, dat was een hele plaat, kan puur genieten. De warme klanken van Rumours van Fleetwood Mac. Een album dat gewoon blijft raken van begin tot eind. En we schakelen moeiteloos door naar de rauwere psychedelische vibes van Disraeli Gears van Cream. Een totaal andere sfeer, maar minstens zo legendarisch. Dit is precies waar Longstreet Blues om draait. Contrast, karakter en tijdloze muziek die je meeneemt. Blijf bij ons, want de avond is nog jong en er komt nog veel meer moois aan hier op Langstraat FM.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om 2 mannen van 74 en 58 jaar en een vrouw van 71 jaar. Ze werden volgens Franse media uit de auto geslingerd en overleden ter plaatse. 2 andere Nederlandse inzittenden raakten gewond. De krant Le Courrier heeft een foto gepubliceerd waarop een gekantelde SUV te zien is. Volgens een politiecommandant was er sprake van een botsing op hoge snelheid. De informatie is nog niet door het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. De Amerikaanse politie heeft in het kogelwerende vest van de agent die werd neergeschoten bij de aanslag op het Correspondents' Dinner in Washington vorige week zaterdag een kogel gevonden uit het geweer van de verdachte schutter. De agent overleefde het incident dankzij het vest. De aanslagpleger Cole Allen werd niet geraakt door geweervuur van de beveiligers, maar struikelde en werd overmeesterd voordat hij de zaal van het evenement kon bereiken, zo meldt CNN. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag een kind om het leven gekomen. 2 andere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er in de woning is gebeurd. In Harderwijk heeft een brand in een leegstaand kassencomplex geen levens geëist. Er was wel sprake van veel rookontwikkeling. De politie heeft in dat pand een fles brandbare vloeistof gevonden. De directie van het Eurovisie Songfestival belooft in te grijpen bij aanwijzingen voor politieke beïnvloeding van de publieksjurering. Vorig jaar zou een Israëlische overheidsinstantie campagne hebben gevoerd voor de Israëlische deelnemer. Songfestivaldirecteur Green zegt in een interview met Nieuwsuur dat hij de landen die vanwege de deelname van Israël dit jaar zijn afgehaakt weer terug wil krijgen. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM.
8: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
9: Wim Velderman.
10: Hartelijk welkom. Fijn dat je ook vandaag weer luistert naar Black and Blues. Rariteiten heb ik weten te vinden, maar ook heel bijzondere, gewone, normale artiesten van alles wat dus. Het staat allemaal op het punt van uitkomen en ik hoop dat er voor jou wat tussen zit. Bijvoorbeeld de nieuwe cd van Mike Zito, de producer die 1 keer per jaar ook zelf een cd uitbrengt. Outside of the East Side heet dit nummer van zijn cd van Mike Zito. Veel plezier hier bij Black and Blues.

fraaie cd opgenomen in één week, ook dat nog. Ja, dat is wel heel bijzonder. Elise Frank heet ze, is een Française. En deze dame heeft de cd opgenomen, die heet I Didn't Pay For It. En daarvan Here Comes The Blues. Fijn eigen gitaarspel en behoorlijk goede zang ook nog. Nou, wat wil je nog meer? Nou, bijvoorbeeld de gitaar van Laura Chavez. Laura Chavez speelt op heel veel cd's altijd een gitaarpartij mee. En nu is een keer gewoon solo. Dit is Mind Your Step.

Een pracht van de uitvoering van het nummer Rock Me Baby. Van Morrison was dat met gitaarwerk van niemand minder dan Buddy Guy. Staat op de nieuwe blues cd van Van Morrison. Somebody Try to Sell Me a Bridge heet hij. En daar gaan we de komende weken denk ik nog wel meer van horen. Tenminste als het aan mij ligt. En ja, laat maar weten. Denk ik dan Ed Wim Velderman of je het ermee eens bent. Dan van Van Morrison met al zijn gasten naar Lawrence Jones. Vorige week was het cd van de week Lawrence Jones. Zijn cd heet On My Own. En daarvan ga ik draaien I'm Giving Up.

0: Black and Blues album review.
1: De CD van de week is deze week afkomstig van Danny Bryant. Danny is een aantal kilo's lichter en zingt weer met heel veel plezier. Speelt voortreffelijk gitaar. Bluesrocker in hart en nieren, maar hier en daar doet hij het ook even rustig aan. Enige bezinning, zeg maar. Het album heet Nothing Left Behind. Het geeft ook een beetje aan dat hij eigenlijk een nieuwe start wil maken na een vervelende periode. En dat doet hij goed. Luister maar eens naar Swagger.

Een prachtvolle song, Low Down, van niemand minder dan Duke Rebillet. Ja, door de wol geverfd. En dan ook nog met zijn all-star band. Duke Rebillet gaat al vele jaren mee. Was een van de oprichters van de Fabulous Thunderbirds. Tegenwoordig solo, één keer in de twee jaar maakt hij een cd. Dit heet Blast Off. En daarvan het prachtige Low Down. Daar wil ik nog wel eens wat meer van draaien. Tenminste, ook dan weer, zoals ik zo straks al zei. Laat het even weten, want ik ben natuurlijk hier niet de leading man, de baas. Nee, we doen het allemaal samen, toch? Ed Wim Velderman graag. Robert Tapp Thomas, dat is een man die al vele jaren als veteraan meegaat in de blues, maar dan op akoestische wijze. En Robert Tapp Thomas heeft een pracht van een cd uitgebracht, One Morning Soon, daarvan Ain't In My House.

About the Benjamins. Ja, werd gezongen door Theresa James. En je kunt horen dat ze op leeftijd is, maar het klinkt al steeds goed. Als je op leeftijd bent, ja, dan zakt je stem wat qua volume en ook qua toonhoogte, vaak tenminste. Theresa James en de Rhythm Tramps. De band en Theresa hebben heel wat jaren al versleten op de diverse podia, vooral in de States. Dit album heet Bad at Being Good en mag zeer zeker gezien en gehoord worden. Dan in Black and Blues snel door, want de tijd, ja, die tikt ook door. We gaan naar Matthew Curry. Dat is een Amerikaan die al op zeer jonge leeftijd gitaar heeft leren spelen. Dan vaak als sessiemuzikant meeging met optredens van bijvoorbeeld de Doobie Brothers. En zo kan ik nog een heel rijtje bands opnoemen. Maar toch wel trek erin had om zelf eens een eigen cd op te nemen. En ook dat, ja, dat doet hij best wel goed. One for the Ride heet het album van Matthew Curry. Dancing in the Kitchen.

0: Dan ben je een gevierde bluesband uit de States. En dan wil je een cd graag binnen één week opnemen. En dan strijk je neer, ja, in Nederland, Sipculo om precies te zijn. In de studio van Big Bo werd van Sugar Ray en de Blue Tones deze cd opgenomen. Die dan ook Blues from Sipculo heet. En daarvan het nummer Dream Girl. Bijzonder hoor, zeer zeker.
1: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
0: Dat zit er bijna op voor vandaag. Ja, het ging snel weer. Ik heb nog wat staan op het lijstje dat ik eigenlijk nog zou willen draaien. Nou, dat wordt volgende week, volgende keer dan maar. Ik hoop dat je zo veel geduld hebt. In ieder geval, voor nu, bedankt voor het luisteren. En je weet het, we zijn interactief met z'n allen. Dus ach, laat even weten als je wensen hebt of op- en aanmerkingen. @Wim Velderman via de socials vinden we elkaar wel. We gaan eruit deze keer. Met Charles Tyner, Amerikaan die zelf toetsen speelt en ook gitaar. En zijn cd's zelf opneemt in eigen beheer. En dat vind ik ook altijd te prijzen. Het album heet Good Soul en daarvan ga ik draaien Stick Around. Fijne dag nog, bedankt en tot de volgende. Dag.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de door de VS en Iran afgesloten straat van Hormuz is vanmiddag een vrachtschip aangevallen. De Britse Maritieme Handelsorganisatie meldt dat het schip werd aangevallen door meerdere kleine bootjes. De bemanning van het schip raakte niet gewond en er is geen olie gelekt. Volgens de Internationale Maritieme Organisatie zitten er zeker 20.000 zeelieden vast op ongeveer 2.000 schepen in de regio. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om een vrouw van 71 en 2 mannen van 74 en 58 jaar. Ze werden volgens Franse media uit de auto geslingerd en overleden ter plaatse. 2 andere Nederlandse inzittenden raakten gewond, waarvan 1, een 79-jarige man, levensgevaarlijk. In de kofferbak zou een blinde geleidehond hebben gezeten, die is door de hulpdiensten naar een dierenkliniek gebracht. In Oostenrijk zijn 5 kinderen licht gewond geraakt toen er een oude oorlogsgranaat ontplofte in een kampvuur. De slachtoffers zijn tussen de 10 en 14 jaar oud en zijn lid van een jeugdbrandweergroep. Het is niet duidelijk hoe de granaat uit de Tweede Wereldoorlog in het vuur terecht is gekomen. In een ander kampvuur op hetzelfde terrein vond de explosieve opruimingsdienst later nog een tweede oude granaat. De Amerikaanse politie heeft in het kogelwerende vest van de agent die werd neergeschoten bij de aanslag op het Correspondents' Dinner in Washington vorige week zaterdag een kogel gevonden uit het geweer van de verdachte schutter. De agent overleefde het incident dankzij het vest. De aanslagpleger Cole Allen werd niet geraakt door geweervuur van de beveiligers, maar struikelde en werd overmeesterd voordat hij de zaal van het evenement kon bereiken, zo meldt CNN. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn na een vermoedelijke virusuitbraak 3 doden gevallen. 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Tenminste, 1 van de dodelijke slachtoffers is positief op het Hanta-virus getest. Volgens het internationale persbureau AFP zou een Nederlands stel onder de overledenen zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reisorganisatie Oceanwide Expeditions, was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. De Verenigde Staten en Iran zijn volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het onderhandelen over een nieuw vredesvoorstel. Het plan zou 14 punten hebben en de oorlog binnen 30 dagen in 3 fasen kunnen beëindigen. Volgens bronnen zou in de eerste fase de straat van Hormuz worden geopend. Het plan zou geen punten bevatten over het inperken van het Iraanse nucleaire programma, een reden voor de Amerikaanse president Trump om het aanvankelijk af te wijzen. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om een vrouw van 71 en 2 mannen van 74 en 58 jaar. Ze werden volgens Franse media uit de auto geslingerd en overleden ter plaatse. 2 andere Nederlandse inzittenden raakten gewond, waarvan 1, een 79-jarige man, levensgevaarlijk. In de kofferbak zou een blinde geleidehond hebben gezeten. Die is door de hulpdiensten naar een dierenkliniek gebracht. In Oostenrijk zijn 5 kinderen licht gewond geraakt toen er een oude oorlogsgranaat ontplofte in een kampvuur. De slachtoffers zijn tussen de 10 en 14 jaar oud en zijn lid van een jeugdbrandweergroep. Het is niet duidelijk hoe de granaat uit de Tweede Wereldoorlog in het vuur terecht is gekomen. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn na een vermoedelijke virusuitbraak 3 doden gevallen. 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Tenminste, 1 van de dodelijke slachtoffers is positief op het Hantavirus getest. Volgens het internationale persbureau AFP zou een Nederlands stel onder de overledenen zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt zondagavond dat het om 2 Nederlanders gaat. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reisorganisatie Oceanwide Expeditions, was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. De Verenigde Staten en Iran zijn volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het onderhandelen over een nieuw vredesvoorstel. Het plan zou 14 punten hebben en de oorlog binnen 30 dagen in 3 fasen kunnen beëindigen. Volgens bronnen zou in de eerste fase de straat van Hormuz worden geopend. Het plan zou geen punten bevatten over het inperken van het Iraanse nucleaire programma, een reden voor de Amerikaanse president Trump om het aanvankelijk af te wijzen. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

The wick of her eye!

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hanta-virus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.